0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Juni, fantastische

0: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
1: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
2: Oh, kom. We gaan op ons doel af en scoren.
1: Ja.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Score op excellent.be.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: If you got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: VRT Radio BNE Live.

0: Plus 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn zaterdag 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven nog 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze 100 meters naar beneden vielen. De Oekraïense president Zelensky wil de komende weken de diplomatieke gesprekken met bondgenoten opvoeren tijdens een reeks topontmoetingen. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een EU-top in Brussel en een NAVO-top in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland en hij vraagt ook nog meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko 1-1 gelijk gespeeld in de eerste echte topaffiche van deze wereldbeker. Het verslag krijgt u van Tom Boudeweel.
1: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK. En dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud. De gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Canous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië, met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar, dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
0: En zometeen is er de wedstrijd Haiti tegen Schotland. Daar staan ze helemaal klaar om af te trappen. Dat zal zometeen gebeuren. En om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Het weer nog, het is bewolkt vannacht, minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we dan wat meer wolken met mogelijk ook lichte regen, vooral in het noorden en noordoosten van ons land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws, als over het WK voetbal natuurlijk in de app van Sporza.

0: Goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zaterdag zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het ministerie van Volksgezondheid in Libanon al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn gisteren 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze honderden meters naar beneden vielen. Op het WK voetbal speelt Haiti tegen Schotland nu. Bij de rust staat het 0-1 voor Schotland. Een goal van John McGinn. En de topmatch vannacht was toch Brazilië-Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK. En dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud. De gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Canous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië, met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar, dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
0: En wie niet genoeg van het voetbal kan krijgen, om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Vannacht is het bewolkt, minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken en mogelijk ook lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden vandaag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kun je het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
5: VRT Radio BNE Live.

vijf uur. Een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker vijf mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog vier andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah in begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël wel aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. Intussen blijft het onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Maar de betogers eisen zijn ontslag daarom. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om dat akkoord vandaag te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. Op het WK voetbal heeft Schotland bijna gewonnen van Haiti. Het is op dit moment 0-1. En de scheidsrechter die gaat zo dadelijk afluiten. Ze zitten in de blessuretijd, 7 minuten over tijd, terwijl er eigenlijk 6 minuten blessuretijd bij zou komen. Dus er wordt nog wel heel even gespeeld, maar het is dus 0-1 op dit moment. De voorlopig enige goal werd in de eerste helft gescoord door John McGinn voor Schotland. De topmatch vannacht was Brazilië tegen Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Marokko kwam verdiend op voorsprong na een goal van Saibari vlak voor de eerste drankpauze. Brazilië kon snel gelijk komen na de drankpauze via een knal van Vinicius Junior. In de tweede helft kon geen van de twee ploegen nog het verschil maken. Over een uurtje is er Australië tegen Turkije. De komende uren mogelijk nog wat bewolking, minima rond 14 graden. De dag zelf begint zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken en mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle sportnieuws natuurlijk in de app van Sporta.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Kissie, Keno, ja, dat wordt lekker lezen. Kissie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: VRT Radio BNE Live.

Hasta luego.

0: uur een goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. Het Iraanse persagentschap Fars heeft een video verspreid van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Omdat die gezegd had dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Volgens de Amerikaanse president Trump is dat wel nog altijd de bedoeling. Intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit is daarbij Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft leider van zijn rechtsnationalistische Fidesz-partij. Orbán verloor in april de parlementsverkiezingen van oppositieleider Magyar, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Zijn mandaat wordt nu met 1 jaar verlengd. Orbán was 16 jaar lang premier in Hongarije. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na extra time. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors.
1: Het is enorm deugdtoend. 2 zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
0: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. En ze hebben nu een onoverbrugbare 4-1 voorsprong in de playoffs. De Knicks mogen zich dus voor de eerste keer in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. En op het WK voetbal heeft Schotland met 0-1 gewonnen van Haiti. Het enige doelpunt viel in de eerste helft. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Het was de eerste topwedstrijd van dit WK. Eerder geraakte Zwitserland niet voorbij Qatar gisteravond. Ook daar werd het 1-1. En op dit ogenblik spelen Australië en Turkije hun eerste wedstrijd. De stand daar is nog 0-0. Het weer, het wordt vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen en al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden, al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Welke papa je ook bent.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne Christie, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Vanaf morgen een hele week op Radio.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld, zegt Lili de Klerk van het Vlaams Ondersteuningscentrum Floco.
1: Dan gaat het over het kleineren van een oudere, maar ook dreigen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer langskomen als je blijft zagen tegen mij. Het betuttelen van ouderen valt daar ook onder. En ouderen geven zelf ook aan dat dat wel een van de vormen is waar dat ze het meest last van hebben. Bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, waarbij dat er met verkleinwoordjes wordt gesproken, dat ze niet meer hoe serieus genomen worden.
0: Er zijn ook meldingen over financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing. Wie met vragen zit over mishandeling kan altijd anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend gaat worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag op zijn 80ste verjaardag zal gebeuren. Maar vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. De revolutionaire garde ontkent dat er plannen zijn om het akkoord vandaag te ondertekenen. En intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit daarbij is Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen. Sport op het WK voetbal spelen op dit ogenblik Australië en Turkije tegen elkaar. Bij de rust is het 1-0 voor Australië. Vannacht won Schotland met 0-1 van Haiti en speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Gisteravond was Zwitserland niet voorbij Qatar geraakt, ook daar werd het 1-1. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na verlengingen met 89-84. Deze titel betekent heel veel voor Antwerp, zegt speler Elias Lassisi.
2: Het betekent alles voor ons. Na zo lang is onder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs en dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben en ik ben heel trots op alle jongens.
0: Oostende is voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd tegen de San Antonio Spurs met 90-94. De Knicks mogen zich voor het eerst in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag, behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen tot 21 graden, dinsdag halen we 26 graden, maar dan kan er voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio BNE. Radio BNE.
4: Vakenlief, hier is je hartedief. Zo begon de brief voor Vaderdag die mijn vader enkele weken geleden terugvond op zolder. Aan alle papa's, proficiat.
5: Radio BNE, klaarwakker weekend.
3: Herbert Verhaag.

Uit het rijke hitverleden van Isabelle A, Sarah. Sinds kort heeft ze de draad weer opgepikt van het platen opnemen. Smeek maar niet om mij, is haar zomersingle.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of course.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: VRT Radio BNE Live.

Leo Sayer, zeker een gouden idool. Maar ja, er zijn er zoveel, hè. Vanaf morgen laten Vanessa en Lars de 500 strafste horen. Wie dat zijn, bepalen wij niet. Die lijst wordt hier na 9 uur vanmorgen samengesteld. Dus tot dan kan jij nog meestemmen voor de Radio Bening Gouden Idolen 500. Dat kan via het Radio Bening kanaal op VRT Max. Wie meestemt, maakt ook kans op een DHB Plus radio.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Wow.
1: Op sunweb.be.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoopman.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.

It's Alright antwoordde Hugo toen ze hem vroegen om deel uit te maken van de kerstshow in Twitte Paard in Blankenbergen. Hotel Noël, ook met Patrick Onzia en Jante Tavernier, gaat van start op 18 december. Dat is nog lang, hè? Eerst genieten van het zomerweer. Met Radio Bene.

Franse componist Hubert Giraud schreef dit liedje in 1970. Het gaat over een zoon die na lange tijd terugkeert naar huis en dan merkt dat zijn mama er niet meer is. Tragisch, herkenbaar en een wereldhit.

0: volgende week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
10: Proximus. Think possible.

De nieuwe single van onze Radio Bene-collega Yannick Bovy. Hij presenteerde gisteravond nog Zalige Zaterdag van 6 tot 8. Is dat een moeilijk moment voor jou om dat mee te pikken? Zitten zoveel mooie parels in? Weet dan dat je onze programma's kan herbeluisteren via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Proximus stelt voor, de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Kissie, kenno, dat wordt lekker zonne. Kissie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, en de bloemen die zouden dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
7: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
7: Ja, geel.
5: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
8: Ja.
9: Carrefour.
10: Shh, luister. Hoor je het ook?
8: Summer deals!
10: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17,490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1,000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
11: Citroën.
10: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië. En de Antwerp Giants zijn voor het eerst in 26 jaar kampioen in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald. Blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap dat VRT Nieuws kon inkijken. En er wordt dus minder donorbloed toegediend dan vroeger. Dr. Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
1: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin de patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
0: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. Er is zelfs een kritiek tekort aan de bloedgroep O-negatief. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van het jaar meer dan 100 miljoen euro opgebracht. Ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt minister van Sociale Fraudebestrijding Rob Beenders. De strijd tegen sociale fraude gebeurt met controles door inspectiediensten, maar ook via individuele onderzoeken. In de eerste 3 maanden zijn ruim 38.000 onderzoeken uitgevoerd. Dat zijn er bijna 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse ondersteuningscentrum Vloco. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. En in de meeste gevallen gaat het om iemand die dicht bij de ouderen staat, zegt Lili de Klerk van Vloco.
2: Mensen die de zorg opnemen voor hun ouders, voor de partner, maar zelf over hun grenzen aan het gaan zijn. Soms ook wel mantelzorgers die niet goed weten welke juiste zorg de ouder nodig heeft. Ook niet goed kunnen inschatten hoe een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld dementie, hoe dat die zal evolueren en daardoor ook niet goed kunnen inschatten hoe zwaar de zorg uiteindelijk zal worden.
0: Met vragen over mishandeling kan je gratis en anoniem terecht op de hulplijn 1712. Zwitserland beslist vandaag in een referendum of er een maximum bevolkingsaantal moet komen. Het voorstel komt van de grootste partij van het land, de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie aan banden te leggen. Correspondent Terenske Hedema.
3: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket. Want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
0: Volgens tegenstanders is het voorstel daarom heel slecht voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een vredesakkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd dat dat vandaag zou gebeuren. En ook bemiddelaar Pakistan zegt dat de twee landen vandaag een elektronisch akkoord zullen bekrachtigen. Maar vanuit Iran klinkt een ander geluid. De minister van Buitenlandse Zaken gaf deze week aan dat een akkoord dichtbij is, maar zijn woordvoerder zei gisteren dat de ondertekening nog niet voor vandaag zou zijn. Sport op het WK voetbal heeft Australië zo net met 2-0 gewonnen van Turkije en Olivier de Wilde. Dat is wel een verrassende uitslag.
4: Absoluut, Turkije wordt als een van de betere landen beschouwd. Vooral offensief is er een pak talent, maar het was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Wat speelde ook mee. Een goede Australische doelman en wat pech met een schot tegen de paal. Maar nogmaals, Australië stond er echt en greep zijn zeldzame counterkansen met beide handen. Hiran Kunda stuurde verdediger Demirel het bos in en werkte beheerst af. 1-0 bij de rust. Turkije bleef zoeken, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein openingsdrama voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. En eerder vannacht was er ook het 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 0-1 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan in de poelen.
0: Dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na verlengingen. Jelle De Bie.
5: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging.
0: En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Ze wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de club. De vorige was al 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, dinsdag gaan we naar 26 graden. Al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land. Dat is de afgelopen 15 jaar met 1/3 gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
6: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio Bene. Radio Bene.
7: Radio Bene, klaarwakker weekend.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven.

Zondag beginnen met een zalige discoplaat. Hier kan dat, hè, op Radio Bene. En we zijn heel blij dat je er bent. Ik zeg we, want om 10 uur is Luc Appermond je gastheer in de Zoete Inval. En veel muziekliefhebbers stemmen vanavond tussen 6 en 8 ook af op Radio Bene voor de Red Pack. Kroeners door topstemmen en muziek van straffe orkesten en zo. De moeite om eens mee te pikken. Vanessa van Hoven is dan je gastvrouw.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
3: VRT Radio BNL.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: VRT Radio BNE Live.

The Worker van Fischer Z. Ik heb hier wat huiswerk voor al wie lid is van een vereniging en die eens een uur in de verf wil zitten hier op Radio BNE, want dat kan. Stel een lijstje samen met de lievelingsmuziek van de club en stuur het door via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Daar kan je je vereniging inschrijven voor Radio BNE, u vraagt, wij draaien. En dat is ook de ideale gelegenheid om je komende activiteit in de verf te zetten. Niet aarzelen, doen!

0: Elton John in een boxershort met onze Belgische driekleur. Hopelijk schitteren onze rode duivels morgen op het WK voetbal in een eerste match tegen Egypte. Het is toeval, maar Jarne Poli van Sportza is hier ook. En, pronostiek?
1: 3-0 voor de rode duivels. We moeten toch altijd positief zijn. Hè? En tegen een Afrikaanse ploeg, ze hebben al zo goed gespeeld tegen Tunesië. Dus tegen Egypte gaat dat ook wel lukken. 3-0.
0: 3-0, wow. Dankjewel.

Voilà, de ochtendgymnastiek op Vaderdag hebben we ook weer gehad. Met dank aan Village People. Doet me aan denken dat je zo'n opgewekte platen altijd mag aanvragen, hè, als doucheplaat. Eén adres daarvoor, het Radio Bene kanaal op VRT Max.

Sam Cooke. Wil je nog kans maken op een DAB Plus radio? Dan heb je nog enkele minuten om te stemmen voor jouw gouden idolen. Doe dat nu op het Radio Bene kanaal van VRT Max. En geniet vanaf morgen mee van de Radio Bene Gouden Idolen 500. Met ook heel wat DAB Plus radio's die Lars en Vanessa zullen weggeven. Fijne zondag verder en tot gauw. Radio Bene.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gebeuren veel minder bloedtransfusies dan 15 jaar geleden. Zwitserland houdt een referendum over een maximum aantal inwoners. Op het WK voetbal verliest Turkije verrassend van Australië en de Antwerp Giants stoten Oostende van de troon in het basketbal. Het aantal bloedtransfusies per inwoner is de laatste 15 jaar met 1/3 gedaald, blijkt uit cijfers van het Geneesmiddelenagentschap die VRT Nieuws kon inkijken. Dokters dienen dus minder donorbloed toe dan vroeger. Veerle Kompernolle van het UZ Gent legt uit hoe dat komt.
1: Een eerste reden is dat door klinische studies we geleerd hebben dat we het hemoglobine, dat is het eiwit dat het zuurstof naar de weefsels brengt, dat we dat meer kunnen laten zakken voordat we een transfusie moeten toedienen. En een tweede reden is dat er heel veel evolutie geweest is in het beperken van het bloedverlies tijdens de operaties door andere technieken toe te gaan passen, maar ook door de mate waarin de patiënt zijn bloed stolt goed te monitoren tijdens de operatie.
0: Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed is maar beperkt houdbaar. En aan bloedgroep O-negatief is er zelfs een kritiek tekort, zeker in de zomerperiode. Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
2: We zien eigenlijk vanaf het begin van de zomervakantie dat mensen minder snel de weg naar een donorcentrum of een mobiele collecte vinden. Maar als je weet dat bloed 42 dagen houdbaar is, dan weet je dat eigenlijk midden augustus die bloedvoorraad begint te zakken. En dan inderdaad wordt het een kritische periode. Daarom dat wij nu al en in juli heel hard oproepen, en ook in augustus uiteraard, kom zeker bloed geven. En op die manier kunnen we zorgen voor een stabiele bloedvoorraad en zorgen uiteraard dat ziekenhuizen ook hun werk kunnen blijven doen.
0: Psychische mishandeling is de meest voorkomende vorm van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams ondersteuningscentrum Vloco, dat vorig jaar ruim 1500 meldingen kreeg over problematische situaties. Naast psychische mishandeling zijn er ook gevallen van fysiek geweld, financieel misbruik en verwaarlozing. In 2/3 van de gevallen is het slachtoffer een vrouw. Ook gaat het vaak om alleenstaande, zegt Lily de Klerk van het Vloco.
3: Heel vaak gaat het over mensen met gezondheidsproblemen, die omwille van die gezondheidsproblemen afhankelijk zijn van anderen om bepaalde zorg te krijgen, omdat ze hun eigen boodschappen niet meer kunnen doen, het huishouden niet meer zelf kunnen runnen.
0: Met vragen over mishandeling kan je anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Zwitserland houdt vandaag een referendum over een maximum bevolkingsaantal. De rechtse Zwitserse Volkspartij wil het aantal inwoners beperken tot 10 miljoen door migratie naar Zwitserland aan banden te leggen. Renske Hedema.
4: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket. Want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
0: Tegenstanders zeggen dat het voorstel heel slecht zou zijn voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de EU. Sport op het WK voetbal heeft Australië vanmorgen met 2-0 gewonnen van Turkije. Olivier de Wilde, de eerste verrassing van het toernooi.
5: Ja, dat mag zeker gezegd worden. Per slot van rekening wordt Turkije met al zijn offensieve weelde als een van de outsiders gezien. Maar die weelde was niet opgewassen tegen de collectief stugge Australiërs. Australië mag ook zijn doelman bedanken en die mag dan weer zijn paal bedanken. Maar puur qua organisatie is dit echt wel een pluim voor Australië. Dat zijn zeldzame counterkansen met beide handen greep ook wel. Iran Kunda werkte beheerst af en zorgde voor de 1-0 na een half uur. Turkije bleef zoeken naar de gelijkmaker, maar vond niks. Net voor het slotkwartier schoot Metcalf de 2-0 mooi binnen. En zo toch een klein drama om mee te beginnen voor Turkije. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Dankzij de 1-0 tegen Haiti staan de Schotten bovenaan de poelen. En ook het puntenverlies van Zwitserland tegen Qatar eerder gisteravond, daar werd het 1-1, stond toch ook niet in de sterren geschreven.
0: Nee, dankjewel, Olivier. In het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na 1 verlenging. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors.
6: Het is enorm deugdtoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
7: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. In de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn de New York Knicks kampioen. Zij wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is de derde titel in de geschiedenis van de New York Knicks. De vorige was 53 jaar geleden. Het weer vrij zonnig, in de loop van de dag meer wolken, behalve aan zee. Daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen al iets warmer, tot 21 graden. Tegen het einde van de week halen we 30 graden. We begonnen met het aantal bloedtransfusies in ons land. Dat is de afgelopen 15 jaar met een derde gedaald. Bloed geven blijft wel nodig, want bloed is maar beperkt houdbaar. Meer op vrtnieuws.be.
8: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio BNE.

0: week. Nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
2: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: RTV Nieuws met Gert van Boksel. Het Rode Kruis roept op om nog voor de zomervakantie bloed of plasma te komen geven. Vanaf de start van de vakantie wordt er namelijk traditioneel minder gedoneerd en omdat bloed maar 42 dagen houdbaar is, zijn midden augustus vaak verschillende bloedvoorraden sterk geslonken. Er gebeuren nu wel minder bloedtransfusies, maar bloed en plasma geven blijft nodig, zegt Vincent Verbeke van het Rode Kruis Vlaanderen.
1: Waar we zien dat de vraag naar bloed zelf eigenlijk zakt door de wetenschappelijke vooruitgang, is het diezelfde wetenschappelijke vooruitgang die eigenlijk zorgt dat de vraag naar plasma, dat is eigenlijk het gele bestanddeel in je bloed, de vloeistof in je bloed, dat die vraag net gigantisch stijgt met meer dan 6-10% per jaar. En dat komt omdat plasma gebruikt wordt om levensreddende geneesmiddelen te maken. En dat is natuurlijk ook een interessante uitdaging om te zorgen dat we altijd voldoende hebben van beide.
0: Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept die door het kanaal wil varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De olietanker ligt nu voorlopig voor de Engelse zuidkust. Het blijft onduidelijk of de VS en Iran vandaag een akkoord ondertekenen. De Amerikaanse president Trump heeft dat meerdere keren gezegd, maar Iran heeft het nog altijd niet bevestigd. Iran en de VS zouden het eens zijn om pas in een volgende fase te onderhandelen over het kernprogramma van Iran. Dat is een probleem voor Israël dat mee met de VS de oorlog is begonnen tegen Iran, zegt correspondent in Israël Lennart Wolfs.
2: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen is niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
0: Sport op het WK voetbal heeft Australië verrassend gewonnen van Turkije. Het werd 2-0. Zo komt Australië samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. 1-0 of 0-1 tegen Haiti. En zo staan de Schotten aan de leiding in die groep. En morgen spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd om 9 uur Belgische tijd. Morgenavond nemen ze het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne is na een seizoen met veel blessurezorgen bij zijn club Napoli klaar voor het WK.
3: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matchen belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
0: Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland. Aan zee blijft het zonniger. Maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen. En al iets warmer tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je ook bent. Een fijne vaderdag van Radio BNE.

0: zoete inval. Radio
1: BNN. Luc Appermond.
2: Dank u wel en van harte welkom. De zoete inval hoor je vandaag vanuit het cultureel centrum Taambeeld in Aartselaar. En ik aarzel natuurlijk niet om mijn panelleden aan u voor te stellen. Broer en zus Victor en Marie Verhulst en Lien van den Broek. Ja, het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de zoete inval dat we een broer en een zus te gast hebben. Victor en Marie, ik weet dat jullie als kind vaak ruzie maakten met elkaar. Nu zal dat veel minder zijn of niet meer, tenzij misschien met spelletjes. Kan dat?
3: We kunnen niet beloven dat het hier zo meteen niet volledig ontspoort.
2: Ja, maar dan is er Lien van den Broek als bemiddelaar, hè?
4: Zou het zijn.
5: We hadden nu beter in het midden gezet, Lien.
4: Ja, eigenlijk wel.
2: Lien, ben jij enig kind?
4: Ik ben enig kind. Ja, ik vind dat top. Ik weet ook niet wat het is om een broer of een zus te hebben, dus ik vind het prima.
3: Lukzak.
2: Jullie hebben er zin in, hoor ik. We zijn helemaal klaar. Straks de eerste vraag.

0: Dit is De Zoete Inval met Lien van den Broek en Victor en Marie Verhulst. Een vraag van Hugo de Laat uit Mechelen. Victor, voor het programma Brieven aan Samson heb jij mensen opgezocht die in hun kinderjaren brieven aan Samson hebben geschreven. Weet jij of daar ook brieven uit het buitenland bij waren?
1: Toch zeker een aantal uit Nederland, ja.
0: Ja, maar niet verder. Nee. Ook geen brieven uit Polen?
1: Nee, dat heb ik zeker niet gevonden, nee.
0: Nee. Wel, gelukkig maar, want Poolse brievenbussen...
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2

0: Zoals morgens vroeg op de dag, het was een moeilijke kronkel. Nee.
1: Ze hadden alleen gleuven in de voordeuren, niet van voor aan de oprit. Omdat ze dan, ja...
0: Hebben je ze allemaal een oprit?
1: Ja. Nee, zo niet voor uw huisje.
2: Ah, ja, gewoon rechtstreeks in de deur.
1: Alleen maar in de deur.
0: Nee, daar heeft het niks mee te maken.
2: Een put in de grond.
1: Dat wou ik ook zeggen.
0: Een put in de grond?
2: Ja, dat de brievenbus niet omhoog staat, maar richting de grond.
1: In de kelder belanden, dus ja, binnenschuiven
0: maar,
1: direct.
0: Nee, maar eigenlijk, jullie zitten nu de hele tijd over gleuven te praten. En daar heeft het weinig of niks mee te maken.
3: Zou jij het als een probleem ervaren, moest jouw brievenbus er zo uitzien?
0: Nee, helemaal niet. Ik heb het ook niet.
2: Heeft het iets met de look te maken van
0: nee,
2: de brievenbus?
0: Niet met de look. Nee.
3: Als praktisch niet op look.
0: Als er brieven besteld worden, wat staat er dan op de omslag?
1: Adres
2: en een postzegel.
0: Ja, en het adres, blijven daar even...
2: Is er geen huisnummer?
0: Jawel.
2: Ja.
0: En de straat ook.
2: Maar geen naam?
0: Goed geraden door Marie.
4: Doe maar op niet meer.
0: Tot je grote verbazing.
2: Amai.
0: Het grote verschil tussen de brievenbussen in Polen en de onze zijn... in Polen staat er nooit een naam op de brievenbus. En bij ons meestal wel. In Polen is dat niet gebruikelijk om namen daarop te zetten. Daar vind je enkel nummers. En de postbodes die kennen wel hun regio. Die hebben ook een dichter contact. Want bij mij in de straat verandert die postbode heel vaak. Vroeger hadden wij altijd dezelfde in mijn kinderjaren. Die kwam binnen, die kreeg zijn borreltje. Die kreeg een beetje drinkgeld met nieuwjaar. Maar dat is allemaal weg. Hè? Nu krijg je postbodes die je amper kent. Heb jij je naam op de brievenbus... Lien?
1: Nee, dat denk ik nu ook wel niet. Wel zo'n ding reclame, geen reclame, dat, maar mijn naam eigenlijk ook niet. Maar ik heb wel een heel persoonlijke band met mijn postbode, dus die weet wel... Ja, die ziet ook aan de stand van mijn gordijnen wanneer hij moet aanbellen voor iets te leveren en wanneer niet. Ja, echt waar, echt waar. Als mijn gordijnen zo half stok hangen of volledig toe, dan weet hij van... Ja, nee, ze is nog niet onder de levende, ik ga nog niet bellen, echt waar. En met kerst en zo, dan steekt hij tussen de post een briefje met zo'n gelukkig nieuwjaar van je postbode. Ja, ik vind dat de max, echt waar.
0: En laat je dan ook iets voor hem...
1: Dat moet ik dan een keer gaan doen, ja.
0: Nog niet gedaan!
1: Ja, ik heb dat nog niet. Nee, maar ik ben wel altijd heel vriendelijk. En ik roep altijd naar hem dat ik hem echt een top postbode vind. En ja, daar is hem ook
0: dat is hij ook al gelukkig mee. Voilà. Heb jij je naam op de brievenbus?
3: Nee, in mijn postbode is net met pensioen gegaan. Dat vind ik heel jammer, want dat was een hele lieve man. Ja. Maar ik heb ooit mijn wijkagent, zoals je daarnet beschreef... een borrel proberen aan te bieden thuis.
2: Ja, maar de wijkagent.
0: Ja, maar die mogen niet drinken tijdens een dienst.
3: Nee, maar ja, je kent zo die verhalen van vroeger... Hè, dat er zo'n borrel werd aangeboden. Ja. Ik wou een keer proberen, maar dat viel niet zo in goede aarde. Dus ik heb het bij de postbode ook nog niet geprobeerd.
2: Maar jullie kennen allemaal jullie postbode. Ik heb het idee dat dat altijd andere mensen zijn. Of een pakketje van PostNL, dat wordt dan door iemand anders gebracht.
0: En als het dan nog bij jou afleveren, is nog aan het goede adres. Maar soms ook niet. Hè.
2: Ja, en dan moeten we dat gaan halen aan zo'n postpunt en daar zitten ook altijd andere mensen. Dus ik ken mijn postbode niet. Allee, denk ik nu. Nee, anders zou ik er niet zo over moeten nadenken natuurlijk.
0: Zeg, over brieven aan Samsung gesproken. Marie, schrijf jij zelf ooit nog wel eens een brief?
2: Heel weinig. Ja, wij krijgen ook niet echt nu met Samsung niet echt brieven, maar vooral heel veel tekeningen. Maar daar staat weinig informatie op. Terwijl dat juist wel leuk is. Hè? Zeker om daar nu zoveel jaar nog eens naar terug te kijken. Maar ik zelf schrijf ook heel weinig met de hand nog.
0: Jij?
1: Nee, maar ik vind dat wel jammer. Want dat is wel... Dat is een heel andere vibe. Als je iets typt of een berichtje of je krijgt zo nog... Mijn mama is wel zo nog...
2: Handgeschreven kaart,
1: ja,
2: dat is zo mooi.
1: En dat komt anders binnen of zo. Maar ik schrijf niet zoveel niet meer. Ik weet niet of ik dat nog kan.
2: Ik wou net zeggen, ik kan dat ook niet meer
1: nee,
2: zo goed.
1: Nee, echt zo handschrift. Nee. Amai, ik moet dat dringend terug een keer wat gaan doen.
0: Victor, hoeveel liefdesbrieven kreeg jij?
3: Ik heel weinig hoor. Nog steeds. Ik doe altijd ook een oproep van stuur eens wat rare berichten en brieven aan mij, maar ik krijg er nooit. Ik hoor het altijd maar van collega's, die krijgen altijd rare verzoeken. Dus ik heb nog nooit een raar verzoek gehad.
0: Ik zal u eens sturen.
1: Nee, een foto ook erbij.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
3: Ja, schatje, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
4: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch.
3: Uh-huh.
4: Dat is met zo'n superhelder beeld.
3: Ja.
4: Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
3: Met €200 inruilkorting.
4: En dat kunnen we alle matchen zien.
3: Met al onze vrienden.
4: Ja, dat scoren, hè.
3: Zal nog niet zijn.
5: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.

0: Marie en Victor Verhulst en Lien van den Broek zijn in deze zoete inval op zoek naar de juiste antwoorden. Een vraag van Marleen Schelfout uit Herne. Kennen jullie het weekblad Kerk en Leven?
1: Van naam wel,
2: van naam,
1: ja.
2: Van naam, maar ik heb er nog nooit...
0: Hadden je ouders dat in huis, Lien?
3: Nee. Maar ik heb dat al zien passeren. De titel zegt mij iets.
0: Ja, in de volksmond noemen wij dat parochieblad. Voilà, ja. Dat is een blad dat wekelijks verschijnt met lokaal nieuws. Met een overzicht van de overlijdens, de geboortes, de huwelijken, misvieringen, reportages. En ook activiteiten van lokale verenigingen. Maar in de jaren 50 was Kerk en Leven bijzonder populair bij kinderen. Waarom?
2: Stonden er stripverhalen in?
0: Dat is de nagel op de kop.
2: Marlee!
0: Marie! Wow. En dit is je eerste deelname.
2: Ongelooflijk, hè?
0: Ja,
2: een beetje beginnersgeluk misschien. We zullen zien hoe het loopt.
0: Ja. Maar natuurlijk, dat was al een heel goede opmerking. Maar ik moet weten specifiek wat...
3: Een Jezus?
0: Ik moet zeggen, ik was toen een kleine jongen. En mijn broers, wij waren ongeveer allemaal van dezelfde leeftijd. En wij vochten voor Kerk en Leven. Om dat als eerste te mogen lezen.
1: Het waren strips die je zelf nog moest inkleuren.
0: Nee.
3: Het was het vervolg iedere week op het verhaal.
0: Klopt, helemaal. Ja.
3: Is het Jezus zijn verhaal?
0: Nee, het was niet het verhaal van Jezus.
1: Zoeken we zo'n mythisch kerkelijk figuur?
0: Nee, het was geen mythisch kerkelijk figuur.
3: Zo,
0: nee. Geen apostel.
3: Jommeken of zo.
0: Goed geraden door Marie.
2: Marie?
3: Amai.
0: In het weekblad Kerk en Leven, dus het parochieblad zoals wij zeggen, verscheen in 1955 voor het eerst Jommeke. En die werd bedacht, getekend en geschreven door één en dezelfde man, Jeff Nijs. Hij overleed in 2009. Tegenwoordig wordt het album getekend door Dieter Steenhout. Kennen jullie de figuren uit Jommeke?
3: Ja, ik denk dat iedereen... Dat is met Philip Berken en de papegaai en de professor.
0: De professor, Gobelijn. Tweeling
2: in Roze...
0: Annemieke en Rozemieke.
2: Ja.
0: Ik hoor allemaal opmerkingen, maar geen enkel van jou, Victor.
1: Ik weet, mijn moeder was een enorme fan van Jommeke als kind, maar mij is dat allemaal een klein beetje ontgaan.
0: Ja. Ja.
1: Wij mochten alleen strips van Samson en Gert en Kabouter Plop lezen. De rest kwam er niet in.
0: Zo kennen we hem weer, uw papa. Ja. Ja, als je interesse hebt in een abonnement op Kerk en Leven... je kunt het op papier lezen wekelijks of ook digitaal. €96 per jaar. Ja. Wie is dan buiten Samson en Gert jullie favoriete stripfiguur? Lien?
3: Ik ben een enorme Kiekeboe-fan.
0: Kiekeboe?
3: Ik hou van Kiekeboe en ik keek op naar Fanny. Ik vond die zo super knap en ik wou Fanny zijn...
0: Echt?
3: Ja, ik wou Fanny zijn. En ik dacht ook, ik ga Fanny worden. Ik ga blond worden ook in een keer en zo. En ik vond, die was altijd zo sexy. Ja, ik ben echt fan van Kiekeboe.
0: Dus alles is gelukt, behalve de kleur?
3: Ja, de rest zeker wel. Ja, ik ben wel bruin gebleven, ja.
0: Herken jij je daarin, Marie?
2: Ik heb ook nooit echt strips gelezen.
0: Mocht niet?
2: Mocht niet? Dat weet ik nu niet per se, maar het zijn me niet zoveel.
0: En kranten of weekbladen?
2: Juist voor zo de sudokus in te vullen of zo, maar nooit voor het leesgedeelte.
3: En de joepie? Heb jij nooit de joepie gelezen?
2: De joepie.
3: Ja, kom.
2: Ja, jawel. Maar dat is ondertussen ook al lang geleden. En ook voornamelijk voor de posters en zo
3: voor
2: die dat erin zaten.
3: Van Justin Bieber,
2: of je kon daar ook zo je vragen naartoe sturen en dan beantwoordde de joepie u zo...
3: Ja, zo ik heb mijn maan stonden, wat nu?
2: Wat moet ik doen?
3: Ja.
0: Wat moet je dan doen?
2: Ja, Luc, ja.
0: Welke poster hing dan bij jou uit de joepie op je kamer?
2: Ik had een van... hoe heet die nu weer? Die zat in Gossip Girl. Kende die? Dat is zo'n Amerikaanse reeks over het leven op zo'n Amerikaanse school in New York, denk ik. En hij speelde Nate Archibald.
3: Weet jij
2: hoe dat die Nate Chase? Crawford?
3: Ja. Ik weet wie je bedoelt, maar
2: die was heel knap.
1: Voel mij helemaal op een plaats, dit gesprek.
0: Je blijft toch nog even?
1: Ja, ik blijf.

0: Lien van den Broek en Victor en Marie Verhulst. Misschien een heel bizarre vraag. Hoe willen jullie herinnerd worden als je overleden bent? Marie.
1: Oeh. Ik hoop, en Victor gaat dat hier tegenspreken waarschijnlijk. Ik hoop als iemand vrolijk.
0: Vrolijk. Dat mag op je grafsteen staan.
1: Ja, nee, gewoon een grafsteen. Ik zou liever gecremeerd worden, denk ik. Krijg je dan ook een steen?
0: Ja, dat kun je ook. Ja, ja, ja, een aandenken sowieso. Ja.
1: Wat was ze vrolijk?
0: Nou, dat lijkt me heel kort en goed. En het zegt ook alles.
1: Er moet toch ook niet te veel op staan?
0: Nee, nee.
1: Toch?
0: Nee, toch.
2: Ik ben er niet zo mee bezig, want voor mij is de dood iets heel rationeel. Dus ik denk ook niet dat er nog iets na is komt of zo. Dus het maakt mij allemaal niet zo uit. Dus bij mij mag je gewoon opstaan. Ik lig hier goed.
0: Dus jij gaat liggen. Dat is oké. Dat weten we ook alweer. Lien?
3: Ja, ik hoop dat... Het is een beetje wat Marie zegt. Zo. Ah, Lien was altijd positief en vrolijk. En die is er altijd voor gegaan en... Ze had goesting in het leven. Dus er mag
0: mooi
3: op,
0: woord.
3: Ze had goesting, mag erop.
0: Oh, prachtig,
3: met een steen. Ja.
0: Als je in Zwitserland zou leven... daar is een heel aparte manier om iemand te herdenken... nadat hij afscheid genomen heeft van het leven. Daarover heb ik straks een vraag.
4: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
5: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
4: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
5: Wie verdient een ereplaats?
4: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
5: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
4: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
5: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
4: Radio Bene Gouden Idolen 500.
5: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1+1 gratis. Mooi weer van...

0: Mijn drie gasten zijn vandaag Victor Verhulst, Lien van den Broek en Marie Verhulst. Een vraag van Els Kakebeke uit Kampenhout. Je kunt ervoor kiezen om na je overlijden begraven, gecremeerd of zelfs gecomposteerd te worden. Maar als je echt iets bijzonders wil, dan moet je naar Zwitserland. Waarom?
1: Oh, is dat niet iets met een boom? Wordt er daar geen boom geplant op u en leeft je dan verder?
0: Nee, maar dat gebeurt hier ook. Ik vind dat ook een heel mooie gedachte, ja.
2: Okay. Kunt u toch ook laten tatoeëren?
1: Ah, ja, met de assen in de inkt.
2: Dan kappen ze u as in de inkt en dan tatoeëren ze u op het lijf.
0: Op wiens lijf?
2: Ja, van degene die dat graag willen, van degene die dat overblijven.
0: Ah ja.
2: Oh, of je kunt u ook laten persen in een diamant.
0: Goed geraden door Marie.
2: Maar alleen... de vragen niet op voorhand bekeken heb. Ik zweer het.
0: Ja, dat zou ook niet kunnen, hè, want die liggen in een safe. Die komen niet uit die safe voordat wij beginnen.
3: Oh, die rap gedaan zijn.
1: Oh, sorry. We worden hier echt afgetroefd, wij twee. Amai.
2: Ja, ik ga wel zwijgen bij de volgende vragen.
1: Nee, ja. Zeg, hoe bezig?
0: Ja, de vraag van Els was, wat kun je in Zwitserland doen wanneer je er niet meer bent? Je moet wel eerst gecremeerd worden. Dat is de eerste voorwaarde. Maar
3: ja,
0: nadien...
3: anders zou nog aan de steen moeten zijn.
0: Maar nadien, wat Marie zo mooi zei, ze maken van je as een diamant. De as die na een crematie overblijft, bevat koolstof. En via een speciaal apparaat met hoge druk en temperatuur wordt van die koolstof diamant gemaakt. Want eigenlijk is diamant in een zuivere vorm koolstof, hè? De prijzen voor zoiets, ja, dat is natuurlijk niet niks. Dat is €5.000 voor een kleine diamant. Dat heb je ervoor over, Lien.
1: Ja, ik weet nu niet, moest ik met een man of zo doodgaan of je die dan in zo'n grellige steen wil zien terugkomen? Ik weet het niet.
2: Maar, en is dat wel iets moois, maar is dat dan het enige wat er overblijft?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus al die assen worden dan zo'n heel klein steentje?
0: Dat, ja, klein of groot, de afwerking.
2: Afhankelijk van wie dat er... Ja.
0: En wat je ervoor over hebt. Hè.
1: Dan zou ik liever de assen hebben in iets, in een pot of in
0: een... Een urne of in een juweeltje, zei je?
1: Ja, zo, dan zou ik liever nog de assen hebben. Dan zo, dan werd dus het gevoel, mijn man is zo geperst. Snapte?
0: Ja, ja,
1: alleen
0: ja.
1: Zo samengedrukt, zo, ja. Nee.
3: Het heeft toch ook iets raar als je zo... een overleden naaste altijd rond je vinger hebt of zo.
0: Ja. Het hangt er vanaf, hè. Als je met anderen aan het daten bent, is dat wel ambetant, ja. Dat is wel ambetant dan, hè. Ja. Ja. Maar het is een Zwitsers bedrijf, Algordanza, mocht je interesse hebben, Victor. Algordanza werd opgericht in 2004. Ze zijn actief in tientallen landen en het kan ook in ons land aangevraagd worden, hè. Ja. Zouden ze van jou een diamant mogen maken, Marie?
2: Als ik dood ben, dan doen ze met mij wat ze willen. Ik ga ervan uit dat ik het niet meer weet. Ja? Toch, dat is toch meer aan de mensen die overblijven... als die graag hebben dat ik in een urne zit. Die dat ze dan, zo, wij zeggen dat ook altijd, hè, dat je dan per kerstfeest... naar iemand anders gaat, bijvoorbeeld. Dat je er zo wel een beetje bij blijft.
0: Gezellige kerstfeesten.
2: Bij mij moet ze niet komen.
3: Nee, wij vinden dat... De ouders van onze vader bijvoorbeeld zijn overleden. En die staan bij ons thuis, in ons tuinkerkje. En die staan ook apart, want die konden elkaar niet meer zo heel goed uitstaan op het eind. Niet of dat ik dat eigenlijk mocht zeggen, maar goed. Die staan apart en Jos staat in de bar. En soms zetten we ze nog eens samen. Bijvoorbeeld als we met z'n allen rond tafel zitten, dan zetten we ze bij een digestief in het midden van de tafel. En dan doen we zo'n toast op de urnes.
1: Allee.
3: Dat vind ik wel iets mooier, maar ja.
2: Wij vinden dat eigenlijk... Ja, wij vinden dat best gezellig.
3: En dan gaan ze terug op het eind van de avond, zetten we ze terug mooi apart.
1: Dan is het
3: zodat
1: genoeg
3: ze
1: geweest.
3: Terug rustig kunnen worden.
0: Het is toch een rare familie, die verhulstjes.

0: Kan je niet genoeg krijgen van de zoete inval? Dan heb ik goed nieuws, want we gaan nog even door hier op Radio Bene. Graag tot zo meteen.
1: Radio Bene.
2: De zoete inval.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind de leeftijd van 12 heeft bereikt, kan je als ouder tot 4 maanden loopbaanonderbreking nemen. Dan krijg je een uitkering van de RVA. Maar de eerste 4 maanden van dit jaar namen dus minder ouders zo'n verlof op in vergelijking met 2025. De daling is er vooral bij de moeders, bij de vaders is er nog een stijging. Volgens SD Works nemen werknemers tegenwoordig vooral beperktere vormen van loopbaanonderbreking, zoals de klassieke 4/5 regeling. Het Israëlische leger heeft de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon de raad gegeven om hun huizen te verlaten en om te vertrekken meer naar het noorden van het land. Israël doet dat, naar eigen zeggen, om burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk zijn er geregeld aanvallen over en weer. De strijd tussen Israël en Hezbollah maakt ook deel uit van de onderhandelingen tussen de VS en Iran. Iran eist dat Israël zijn aanvallen op Libanon staakt, maar Israël wil dat niet. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept, toen die door het kanaal wou varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De operatie duurde 6 uur. De olietanker ligt nu voor de Engelse zuidkust. En de Oekraïense president Zelensky plant de komende weken een reeks diplomatieke topontmoetingen met bondgenoten. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een Europese top in Brussel en een NAVO-topbijeenkomst in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland. Hij vraagt ook meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Het weer vrij zonnig. In de loop van de dag meer wolken in het binnenland. Aan zee blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen krijgen we opklaring vanaf het westen en wordt het al iets warmer, tot 21 graden. De dagen daarna klimmen de maxima geleidelijk richting 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je ook bent. Een fijne Vaderdag van Radio BNE.

eerste zomer in aantocht hebben heel wat Vlaamse artiesten uiteraard een nieuw liedje klaar. Ook deze jongeman. En dit is zijn allernieuwste Rak Sam Goris.

0: Ja, daar is er maar ene die dat zo kan voor ambiance zorgen. Dat is onze Sam. Maar ik zit me de hele tijd af te vragen, Sam. Rak, wat betekent dat?
1: Wel, Luc, rak, dat wil zeggen niet afgeven. Feesten, bijvoorbeeld ga dan bungee jumpen doen. Op het laatste zeg je, nee, ik had niet doen, ik twijfel. Nee, nee, 100 jol, rak, gaan.
0: We gaan door.
1: Alsjeblieft, ja.
0: Heel mooi.
1: Hoe is het met mijn lieve vriend?
0: Goed, jongen. Ah. En met u?
1: Ah, gelukkig als cousin, hè.
0: Ja, dat is wederzijds. Dat is wederzijds. Zeg, ben jij een plakker?
1: Jawel, jawel.
0: Ja. Na een optreden?
1: Dat gebeurt.
0: Puntje pakken?
1: Jawel, het is niet gemaakt voor een varkens te geven.
0: Zou je hier ook even willen blijven plakken?
1: Met veel plezier.
0: Mag ik je dan uitnodigen om plaats te nemen naast ons?
1: Jazeker.
0: Voor de volgende vraag. Een vraag van Pierre de Gant uit Borsbeek. In april 2022 overleed de Amerikaanse kunstenares Cynthia Albritton. Haar werk is in verschillende musea in de Verenigde Staten te zien. Maar voor een van haar kunstwerken moet je naar IJsland, naar een museum in Reykjavik. Wat is er zo bijzonder aan dat kunstwerk dat je enkel en alleen in IJsland kunt zien?
2: Is het
1: met vulkanen te maken of zoiets?
0: Een vulkaan? Nee, het heeft niks met vulkanen.
1: Bewerkt,
3: Het heeft wel een reden dat het in IJsland te bewonderen is.
0: Eigenlijk wel, ja,
3: Victor. Het kan niet ergens anders, stel dat ze het zouden verplaatsen.
0: Het zou kunnen, maar eigenlijk hoort dat thuis in dat museum in Reykjavik.
1: Een soort ijsculptuur?
0: Nee, ze werkte vooral met gipsafdrukken. Okay. En nu is de vraag...
2: Is het een symbool? Heeft het iets te maken met het land? Is het voor hun iets belangrijks?
0: Nee, zij was een echte rock'n'roll chick.
2: Ja, wij kennen hem allemaal. Is het een persoon? Wij kennen hem allemaal.
0: Het is een persoon en ik denk dat iedereen hier
1: Mick Jagger?
0: In Aartselaar hem
1: kent. Van Mick Jagger?
0: Niet Mick Jagger.
2: Bruce Springsteen?
0: Nee. En het is een wereldberoemde afdruk van een bekend
2: van
0: iemand.
2: Van zijn voet?
0: Nee, niet van zijn voet.
3: Van zijn gezicht?
0: Nee, niet van zijn gelaat.
1: Oei, oei.
2: Een afdruk van zijn...
1: Toch niet van zijn derde been, zeker.
0: Een afdruk van zijn derde been.
1: Ja, ja, is
0: ja, ja, ja.
2: Nee.
1: Stop het.
0: Ja, maar van wie?
2: Maar van wie? Ja, dat weet ik.
1: Dat is de vraag, hè.
3: Alleen noem die zwemmen kinderrockartiesten op.
1: Mick Jagger, Paul McCartney.
0: Nee, nee.
1: Maar dan veronderstel ik dat dat niet zo... een beest gaat zijn...
3: Maar de rocklegende is ook al overleden.
0: Ja.
1: Oei.
0: Ja.
1: Alleen met zijn gitaar...
0: Ja, ga door. Het begint met
1: Jimi Hendrix.
0: Goed geraden op aangeven van het publiek door Sam Goris.
2: Goed, Sam. Amai, dat is een serieuze klomp.
0: Ja, wat zie je allemaal, Lien? Wat ik
2: ja,
0: niet zie?
2: Het is vrij in de breedte, vind ik eigenlijk. Ja. Het is een gipsafdruk van Jimi Hendrix zijn penis, hè, ja. Top. Iedereen is heel stil ook. Penis, hè, ja. Top. Iedereen is heel stil ook. Amai.
0: Ja, ik laat jullie even kijken, want jullie staan gebiologeerd te kijken.
2: Wat heeft Jimi Hendrix met IJsland te maken? Komt hij van...
0: Wel, nee, dat zal ik even uitleggen. Die jonge dame die studeerde in de jaren 60 aan de Kunstacademie van Chile.

0: mogen maken van hun ding. Maar zonder seks. Het had niks met seks te maken. Oh, alleen met kunst, zei ze. Ja. En ze heeft, Jimi Hendrix voelde zich geroepen om daaraan mee te werken. Aan dat kunstwerk zonder seks. En waarom staat dat nu in IJsland? Omdat in IJsland, Victor, het enige museum is ter wereld waar een grote collectie van penissen van zoogdieren staat. En de mens behoort tot de zoogdieren, dus daar ontbreken
1: veel.
0: Ook...
1: Dat verklaart veel.
0: Dus daarvoor. Ga je er naartoe?
1: Als ik ooit in IJsland ben, dan zal ik dit toch wel moeten gaan bewonderen, denk ik, ja.
0: Heb jij ooit iets laten... Sam, ja? in gips... heb je ooit in de gips gezeten?
2: Ik heb ooit met mijn arm eens in de gips gelegen, ja. Maar niet gebroken, wel gebarsten. Ik had een barstje in mijn arm.
0: Jij?
3: Oh, ik denk wel 8 keer.
0: Acht keer in de gips?
3: Ik was als kind nogal bruut. Dus ja, ik heb ook een hoop vingers en tenen volgens mij gebroken. Maar mijn mama zei op den duur, dan gaan we niet meer voor naar het ziekenhuis. Dat doen we zelf. Dus ik heb ook heel veel vingers aan elkaar getaped en zo zelf, ja.
1: Maar jij brak ook heel rap dingen, hè?
3: Ik was gewoon heel wild. Ik klom heel de dagen in bomen en lopen en vallen. En...
1: Ik herinner me nog een moment dat ik naar de Dixieles moest. En ik vond dat verschrikkelijk. En Marie was op de trampoline aan het spelen, vlak voordat we moesten vertrekken. En ze misspringt zich en ze breekt haar been. En ik sprong een gat in de lucht, omdat ik niet meer naar de Dixieles moest.
3: Maar naar de spoed.
0: Weten jullie dat er bepaalde moeders zijn die hun buikje, wanneer ze in verwachting zijn, ook in de gips laten zetten om die afdruk later te laten zien aan het kindje?
4: Oh ja, of die dat zetten dat dan mooi, zo op een sokkel in de living. Zo, hè?
3: Dat is toch een leuke herinnering. Alleen denk ik, ja, dat staat toch ook maar zo wat stof te vangen en zo. Hè?
4: Ja. Ja, nee, iedereen moet dat maar weten voor zichzelf. Ik zou dat hier, ik weet dat niet. Ik zou dat niet rap doen, denk ik. Maar dat wordt veel gedaan, hè. Of handen zo op de buik.
3: Ja, ik denk wel dat het een leuke herinnering is.
0: Ja. Ja. Er worden ook van kindjes voetjes en handjes ook in de gips gezet. Om later... Heb jij dat ook gedaan, Sam?
2: We hebben dat van kindjes en zo handjes. Hè.
0: Ja?
2: Handjes, ja.
0: En waar liggen die of staan?
2: Die hangen omhoog. Bij ons in de living, in de woonkamer. Ja.
0: Dat is kunst.
2: Je mag gerust zijn. Ja. Ja.
0: Mooi. Mag ik je bedanken?
2: Mag ik jullie bedanken?
0: Een heel warme zomer wensen. Met heel veel succes.
2: Allemaal. Bedankt.
0: Sam Goris.

0: Vandaag te gast bij mij Marie en Victor Verhulst en Lien van den Broek. Volgen jullie trends? Bijvoorbeeld Marie, jij.
1: Trends zijn... Ik heb het idee dat trends tegenwoordig heel snel komen en gaan. En dat tegen dat ik mee ben met de trend die meestal eigenlijk al gepasseerd is.
0: In mijn tijd was dat een hula hoop.
1: Oh, maar wij hebben ook heel veel gehoela hoept.
0: Nee, dat is van voor uw tijd.
1: Wij hebben toch thuis veel gehoela. Allee, jij komt dan niet zo goed, maar ik heb veel gehoela hoept. En dan wou ik altijd wedstrijden doen tegen u, omdat ik wist dat ik ging winnen. Om ter langst.
0: Heb jij zo bepaalde trends, Victor, gevolgd?
2: Nee, ik ben, als ik 5, 6 jaar was, ben ik Pokémon beginnen spelen. En ik speel het nu nog altijd. Dat is de enige trend waar ik ooit echt op
0: in meegegaan ben.
1: Ja, maar
2: nog altijd.
1: Van die kaarten, je hebt nu ook van die Pokémon kaartjes die echt superveel geld waard zijn. Hè?
0: Oh, het is daarom natuurlijk, Victor.
2: Nee, ik heb die ooit eigenlijk allemaal weggegeven. En daar heb ik nu wel enorm veel spijt van. Ja.
0: Dat zal wel.
2: Ik weet wat er tussen gezeten, maar ja. Ik zal het nooit weten.
0: Lien, jij gevoelig voor trends?
3: Ik ben er niet gevoelig aan. Het is wat Marie zegt met de mode. Het verandert zo vaak. Nu is zo'n mode van zoiets tussen een lange broek en een korte short. Zo'n short tot boven uw knie.
1: Dat is zo wat een Bermuda.
3: Ja, ja. Wel, maar dat gaat bijvoorbeeld voor mij niet. Ik ben met 1,5 meter en dan lijk ik precies afgezaagd. Allee, dus ik kan niet met alle trends meegaan.
2: Nee, maar dat is grappig, want dat is een soort driekwart broek. Dat...
3: Ja, ik vind het verschrikkelijk.
2: Dat was zo 20 jaar geleden was dat in. Maar dat kon je toch 5 jaar geleden niet meer inbeelden dat ooit nog terug in zou komen.
0: En kijk,
2: toch gebeurt het in
0: en toch gebeurt het, hè. Ik heb misschien een heel leuke trend voor jullie. Die komt overwaaien uit Duitsland. Daarover straks. Een vraag.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: Je luistert nog steeds naar De Zoete Inval met Marie en Victor Verhulst en Lien van den Broek. Een vraag van Jannik Geerts uit Sint-Gilles-Waas. In Duitsland is er een nieuwe, bijzondere rage. En die komt stilletjes ook naar ons land. De rage heet hobby dogging. En dat is de vraag van Jannik. Wat is het precies?
1: Hobby dogging?
0: Ja.
1: Hobby
0: dogging. Hobby dogging.
1: Dogging van hond.
2: Een hond.
0: Ja. Wat is de rage die nu stilletjes komt overwaaien vanuit
3: hobby
0: Duitsland?
3: Hobby zoeken voor je hond.
0: Nee.
1: Als hobby met een hond iets doen.
0: Ja.
1: Gaan wandelen met al de honden uit de buurt.
0: Nee.
3: Ah, zelf hond spelen en zo op gelijke voet van de hond komen.
1: Dat is een fetish tussen u en Sarah, denk ik.
0: Ik weet niet wat jij in je vrije tijd allemaal doet.
3: Nee, ik wandelde onlangs voorbij de Waagnatie in Antwerpen. En daar was zo'n festival aan de gang. Waarbij mensen dus met hondenmaskers over de straat liepen aan een leiband. Ik vond dat bijzonder vreemd om te zien. Maar je moet maar eens aan Bart vragen. Die zal dat misschien wel kennen.
0: Nee, het is niet juist.
3: Nee, dat is het niet.
2: Het is een hobby die je met je hond doet.
0: Dat heb ik niet gezegd.
2: Ah, nee.
1: Het heeft wel iets met een hond te maken, toch?
0: Onrechtstreeks.
2: Oh, het is toch niet zo? Je hebt ook een hobby dat mensen doen alsof ze paardrijden, maar ze rijden op een stok en dan doen ze zo allemaal...
1: Dat is ook een fetish, denk ik. Is
0: het... Goed geraden door Marie.
1: Maar alleen! Nee. Maar nee, toch? En waar zijn die paarden dan?
2: Ja, maar je doet dus alsof dat je een hond vast hebt. En dan doe je al die obstakels.
1: Ja, en waarom is dat leuk?
0: Wel, wacht even. Ik ga het even laten demonstreren. Lien, wil jij even hier komen staan? Met je microfoon?
2: Nee.
1: Hier?
0: Jij bent actrice. Je krijgt dus zogezegd een denkbeeldige hond aan de leiband.
1: Ja. Ja. En iedereen moet dan raden welke dat ik heb.
0: Nee. Jij moet de hond nu uitlaten.
1: Ah ja.
0: Oké, daar gaan we. Lien heeft een denkbeeldige lijn vast. Ze draait rond een hondje. Oei, daar komt plots een labrador af op jouw
1: Waar?
0: Hond. Ja, daar! Ze zwaait de hond over haar hoofd van links naar rechts.
1: Ja.
0: Goed gedaan.
1: Ah ja.
0: Victor.
1: Oh nee, hè.
0: Welke hond heb jij in gedachten?
3: Mijn eigen hondje, Joey.
1: Die is heel actief.
0: En wat voor een ras is dat?
3: Een cavapoo. Dat is een poedel met een cavalier. En, een heel lief beest. Maar ik ben echt een slechte mimespeler. Wij doen dat soms thuis en dan lacht iedereen mij uit. Maar,
0: wel. Laat hem maar uit. Daar gaat de cavapoedel. Ja, van Victor. Hij moet dringend zijn behoefte doen. Victor, blijft staan.
3: Ja.
0: Waar is uw poepzakje?
3: Oh, dat zit dan hier zo, hè. Dan pakt hij dat eraf. Hup, ja.
0: Met de blote hand pakt hij de behoefte. Dankjewel. En ik krijg het in mijn aangezicht. Dankjewel, Victor. Marie, welke hond heb jij in gedachten?
2: Een tekkeltje.
0: Ik dacht
1: nu wel dat jij Samson ging zeggen.
2: Maar die heeft geen leiband nodig.
1: Nee, dat is waar.
2: Altijd
0: een tekkeltje, ja. Heel mooi. Ja. Je bent op wandel met je tekkel. En jouw hond vindt plots mijn benen heel interessant.
2: Oh, nee. Therese, nee. Oeh.
0: Therese, ja, niet hoger. Dankjewel, Marie.
3: Je ziet dat twee actrices zijn, hè? Dat is ongelooflijk. Hè?
0: Ja, hè? Goeie.
3: Maar jullie hebben dat toch moeten leren op school, mimen?
2: Dat zat in het lessenpakket, zeker.
3: Jullie hebben samen op school gezeten, toch?
1: Ja, toch dicht, hè? Leuven, hè?
2: Ik heb het middelbaar gedaan en Lien het hoger.
3: Ah, ja.
0: Dus en mime was een van de onderdelen van jullie opleiding.
1: Zeker. Ja, toch zo doen alsof dat er iets is als het er niet is. En dan zo de dit is eigenlijk, volmaak.
0: Tussen haakjes, wat vinden jullie van die hobbydogging?
1: Ja, ik snap er niets van. Pakt u toch gewoon een hond die er is? Allee, bedoel...
0: Ja, maar daar zeg je nu iets. Er zijn veel mensen die bij zo'n vereniging gaan... En trainen alsof ze een hond hebben... vooraleer ze zelf overgaan tot het aanschaffen van een hond. Willen zien of ze daar voldoende geduld mee kunnen hebben... want dat zijn bepaalde opdrachten die die mensen
2: ja,
0: onder elkaar
2: geduld,
0: doen.
2: Ja, maar geduld, die doen toch sowieso wat dat je vraagt... want je kiest dat zelf.
0: Ja, maar je leert er wel mee omgaan.
3: Heel veel mensen die een hond hebben en die een keer eens iemand zoeken om hun hond uit te laten, bijvoorbeeld.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld, je leert daar wat je niet moet doen, wat Victor deed, de hond van links naar rechts over je hoofd slingeren als er een labrador aankomt. Dus je leert wel bepaalde technieken, dat klinkt allemaal een beetje stom. Iedereen
2: moet vooral doen waar dat hem gelukkig van wordt.
1: Voilà.
0: Als je de ander daar niet mee schaadt, zeg ik altijd. Ja. Ja,
3: maar dit schaadt mij, hè. Als ik dat zie.
0: Ja, ik wou zeggen, je kunt het nog eens terugzien, jouw eigen prestaties, op onze social media. Dus wie het wil zien, wat jullie gepresteerd hebben, moet maar gewoon naar de sociale media gaan.

0: van den Broek, Victor en Marie Verhulst zijn mijn onvolprezen panelleden vandaag in de Zoete Inval. Een vraag van Nicole de Keukelare uit Sint-Genesius, Rode. Japanners, schrijft Nicole, hebben heel veel woorden waar wij in onze taal geen vertaling, geen equivalent voor hebben. Zo is er bijvoorbeeld het woord iruzu. En dat wil Nicole weten. Wat doe je precies als je aan iruzu doet? Ik heb het ook al gedaan, moet ik eerlijk zeggen.
1: Is het een activiteit?
0: Nee, je moet er niet echt iets voor doen. Het is geen activiteit.
2: Heeft het iets met wellness te maken?
0: Niet met wellness.
3: Met werk, concentratie?
0: Nee, ook niet met werk, niet met concentratie.
3: Meer een gevoel dan?
0: Nee, het is ook geen gevoel. Jullie papa, die heeft dat heel veel gedaan. En die doet het nog.
2: 'S morgens in bed blijven liggen en...
3: koffie drinken. Wachten tot iemand koffie brengt.
2: Het is iets wat iedereen kan doen. Het is iets toegankelijk.
0: En ik denk ook heel eerlijk dat wij allemaal het wel eens een keertje gedaan hebben. Maar van jouw papa weet ik dat hij dat heel vaak de neiging heeft om dat te
3: dan
0: doen.
3: Dan heeft het waarschijnlijk iets met eten te maken of drinken.
0: Nee.
3: Nee?
0: Nee.
3: Nee.
2: Met rust.
0: Ja, vooral met rust. En vooral met rust gelaten te worden.
3: Ja. Alle gordijnen toe u afzonderen.
0: Nee. Iruzu staat voor een Japans begrip wanneer er...
2: stilte is. Alle geluid uitschakelen.
0: Nee, dat is overdreven. Dat is te veel. Maar het heeft wel te maken onrechtstreeks met het woordje rust.
3: Een dutje voor de tv.
0: Laat mij gerust. Je bent thuis en je wil met rust gelaten worden.
2: Ja.
0: En dan kun je een iruzuke doen.
2: Alsof doen dat je slaapt.
0: Ik dacht dat je... alsof... ja, nee.
3: Plots.
0: Je bent thuis, je wilt met rust gelaten worden. En plots...
3: komt er iets.
0: Komt er niet iets, maar komt er...
3: iemand.
0: En wat doet hij?
3: U storen.
0: En wat is iruzu?
3: Laat mij negeren?
2: Oh. Allee, Marie.
3: Ja, slap.
0: Iruzu is een Japans begrip. En dat betekent doen... alsof je niet thuis bent wanneer er wordt aangebeld.
3: Ah. Oh, dat doe ik ook veel.
2: Amai.
3: Ik
0: zie
3: ook.
0: Je wel?
3: Oh.
0: En jullie papa, denk ik, is daar kampioen in. Doen alsof hij niet thuis is wanneer er wordt aangebeld.
3: En ook alle auto's op de oprit, maar doen alsof je niet thuis bent. Zalig.
0: En je gordijn maar dicht houden.
3: Ja, we zijn. Ja. Oh ja.
0: Maar hebben wij dat niet allemaal al gedaan?
3: Je hebt gewoon toch ook niet elke dag goesting dat er iemand langskomt. Dat is toch niet erg? Ja, dat is zo. Dat komt soms agressief over. Iemand die aan uw deur zo staat te bellen.
4: En zeker tegenwoordig kunnen ze zo gemakkelijk even bellen op voorhand of een berichtje sturen. Nee, onverwacht bezoek ben ik ook niet dol op.
0: Dus jullie zijn voor iruzu?
3: Zeker.
5: Zeker.
0: Ja.
3: Een goed woord. Ja, we hebben daar niet echt een woord voor. Hè?
0: Nee, daarom.
3: Iruzu.
0: Maar in Japan zijn er meerdere van die woorden. Bijvoorbeeld, je koopt een boek dat je nooit zult lezen. Het gebeurt ook, hè. Dat heet tsundoku. Tsundoku. En dan bijvoorbeeld, je werd uitgenodigd bij iemand thuis voor een etentje, maar je durft geen tweede portie nemen. Dat heet enrio.
3: Allee.
0: Allemaal woorden.
3: Dat is zoals het schamel bitterbalken nog pakken. Zo. Niemand durft dat. Snap je, zo het laatste hapje nemen. Zo. Dat is dat niet wat dat?
0: Ja, dat is...
3: dat je schrik hebt om het laatste hapje te nemen.
0: Ik bied dat altijd aan. Ik zeg, pak jij maar het schaamlapje.
3: Ja. Top.

0: ex ons hier al wonen, ze schat?
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: In Moskou!
3: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...

0: tijd vliegt, het zit er weer al op. Maar vooraleer ik afscheid van jullie neem, wil ik graag nog weten, wat zou je willen onthouden? Marie.
1: De hobby dogging. Ja, en dat spreekt een beetje voor zich, want dat gaat over honden.
0: Ja.
1: Dus dat matcht wel.
0: Met
1: en het is een beetje gek, vind ik wel.
0: Je doet alsof je een hond hebt en je loopt ermee, maar je hebt niks.
1: Je doet er parcours mee, maar de hond is er niet echt.
0: Victor?
2: Wel, ik ben echt blij dat ik een beetje Vlaamse geschiedenis heb bijgeleerd vandaag. Namelijk dat Jommeke ontstaan is in Kerk en Leven. Dat wist ik niet en dat vind ik bijzonder.
0: Mooi. Lien, tot slot.
3: Ja, ik ben geïnspireerd door het afgietsel van de penis van Jimi Hendrix.
0: En ik ga
3: vragen aan mijn man Matthias. In de plaats van dat uw as kan verwerkt worden tot een diamant in Zwitserland, laat een afgietsel maken van uw penis. En als jij er niet meer bent, dan heb ik daar nog geniet van.
0: Zou je een tweede exemplaar voor mij willen voorzien?
3: Ik kan dat op de markt brengen. Ik ga daar een webshop van maken. Er gaan nog wel wat mensen dat willen misschien.
0: Dank jullie wel om mee te spelen. Lien van den Broek, Victor en Marie Verhulst. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: Radio BNE. Zoete inval.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: dag VRT Nieuws met Gert van Boksel. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7-top en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot één liberaal front. In Genève in Zwitserland zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een betoging straks tegen de top van de G7, de groep van de rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains, ook aan het meer van Genève en Mieke Strings. De Zwitsers vrezen blijkbaar voor geweld.
1: Ja, de overheid en de inwoners houden daar in elk geval rekening mee. Winkeliers hebben hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. De Zwitserse regering zet niet alleen heel veel politie in, maar ook 4000 militairen om die politie te ondersteunen. Een breed front van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten heeft opgeroepen om te protesteren. En die woede is voor een groot deel gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die ze verwijten oorlogszuchtig te zijn en de klimaat verandering te ontkennen.
0: En die top morgen, waarover gaat die?
1: Ja, over allerlei geopolitieke kwesties natuurlijk, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar natuurlijk ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. De Amerikaanse president Trump blijft volhouden dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om een einde te maken aan die oorlog, maar die timing wordt nog altijd niet bevestigd door Iran. De hoop is in elk geval dat daarna de straat van Hormuz weer zal opengaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden. En dat is iets wat Trump ook wil bespreken op de top.
0: Dankjewel, Mieke. Het Israëlische leger heeft inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon intussen de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden. Israël doet dat naar eigen zeggen om de burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. In Israël is er namelijk veel bezorgdheid over dat mogelijk vredesakkoord tussen de VS en Iran. Want veel punten zijn nog onduidelijk, zegt Lennart Zwolfs vanuit Israël.
2: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
0: Nog in Zwitserland sluiten rond deze tijd de stembureaus voor het referendum over een maximale bevolkingsgrootte. De rechtse Zwitserse Volkspartij heeft voorgesteld om de bevolking te laten groeien tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, dan zouden de akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners. Ruim een kwart van hen zijn immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om één liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen, Anders en MR, is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht. Maar nu heeft Boucher de Gucht toch uitgenodigd om een toespraak te geven. En daarin riep de Gucht dus op om de handen ineen te slaan.
3: Als we de handen ineenslaan, als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat, aan lagere lasten op arbeid, aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
0: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol met richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk medewerker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krivits.
4: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen, maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
0: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats en een chemische fabriek in Rusland geraakt. Die fabriek zou bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen telkens de Russische oorlogsindustrie te raken en door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept toen die door het kanaal wou varen. Die schaduwvloot, dat zijn schepen die Rusland onder een andere vlag laat varen om zo de internationale sancties te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n operatie uitvoeren. De tanker ligt nu voor de Engelse zuidkust. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste wedstrijd op het WK om 9:00 tegen Egypte. Na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er nu wel klaar voor is.
5: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk, maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
0: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog, rond 19 graden. Morgen al iets warmer, dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. En tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die daar morgen begint, of in Evian begint, en vooral tegen de Amerikaanse president die op de top aanwezig zal zijn. Meer op vrtnieuws.be.
6: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio Bene.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be schuine

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
6: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
5: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
6: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier. Met wat doe

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Genève maakt zich op voor een grote betoging tegen de G7 en de Amerikaanse president Trump. Israël laat nog eens 30 dorpen evacueren in het zuiden van Libanon. En anders voorzitter Frederik de Gucht roept op tot 1 liberaal front. In de Zwitserse stad Genève zijn drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor een manifestatie straks tegen de top van de G7, de groep van rijkste industrielanden. Die top start morgen in het Franse Evian-les-Bains aan het meer van Genève. Mieke Strinks, wordt er dan gevreesd voor geweld op die betoging?
1: Ja, daar wordt in elk geval rekening mee gehouden. Overal in de stad hebben winkeliers hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. Er wordt ook een heel bataljon politieagenten ingezet en die worden dan nog eens ondersteund door 4000 militairen. Er is opgeroepen om te betogen door een brede waaier van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten. En een groot deel van die woede is gericht tegen de Amerikaanse president Trump, die volgens de betogers oorlogszuchtig is en de klimaatverandering ontkent.
0: En waarover zal het gaan morgen op die top?
1: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
0: Dankjewel, Mieke. Het Israëlische leger heeft de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon de raad gegeven om hun huizen te verlaten en te vertrekken naar het noorden van het land. Israël doet dat naar eigen zeggen om burgers te waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah. Israël gaat dus door met die bombardementen, terwijl de VS en Iran mogelijk op het punt staan een vredesakkoord te sluiten. Maar er is in Israël veel bezorgdheid over dat akkoord, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
2: Daar is nu heel veel onduidelijkheid over. Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium? Gaan al die installaties dan vernietigd worden in Iran? Welke beperkingen worden opgelegd? Nou ja, heel veel onduidelijk nog of dat dus echt allemaal gaat gebeuren. En de andere twee belangrijke oorlogsdoelen van Israël zijn het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran geen steun meer geeft aan bondgenoten in de regio, bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Nou ja, en over die twee oorlogsdoelen niet eens gesproken, wat we nu weten. Dus ja, de nervositeit neemt hier echt wel toe.
0: Uit een eerste exit poll blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de Europese Unie. Frederik de Gucht, de voorzitter van de partij Anders, roept de MR op om 1 liberaal front te vormen. Hij deed dat op de MR-viering van 180 jaar liberalisme in Brussel. De relatie tussen de twee zusterpartijen is de laatste tijd verzuurd geraakt. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher haalt af en toe uit naar de Gucht, maar nu heeft hij hem dus toch uitgenodigd om een toespraak te geven. In die toespraak riep de Gucht op om samen te werken.
3: Als we de handen ineens slaan, als de liberale krachten van dit land één front vormen tegen het populisme, dan zijn we onstuitbaar. Centimeter per centimeter bouwen we aan een efficiëntere staat, aan lagere lasten op arbeid, aan echte individuele vrijheid. On gagne ce combat ensemble ou on perd individuellement.
0: Lokale besturen in Vlaanderen kunnen voortaan een beroep doen op een agressieprotocol. Daarin staan richtlijnen over hoe ze kunnen omgaan met agressie tegenover medewerkers. Werknemers van lokale overheden worden namelijk steeds vaker geconfronteerd met geweld. Vorig jaar nog werd in Gent een maatschappelijk werker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krivits.
4: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen, maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
0: Oekraïne heeft vannacht een olieopslagplaats in een chemische fabriek in Rusland geraakt. De fabriek zou bestanddelen produceren waarmee Rusland explosieven maakt. Oekraïne probeert bij zijn aanvallen altijd de Russische oorlogsindustrie te raken. Door de herhaaldelijke aanvallen op olieinfrastructuur zetten sommige tankstations in Rusland limieten op hoeveel mensen kunnen tanken. En de Rode Duivels spelen morgenavond hun eerste match op het WK voetbal. Om 9:00 tegen Egypte. En na een seizoen met veel blessurezorgen zegt Kevin De Bruyne dat hij er klaar voor is.
5: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matchen belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
0: Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. We begonnen in de Zwitserse stad Genève, waar de ordediensten zich opmaken voor een grote manifestatie tegen de G7-top die morgen begint. En vooral tegen de Amerikaanse president die daar aanwezig zal zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio BNE.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: VRT Radio BNE Live. Goodbye.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: de week, nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
2: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immoscoopman.
6: Knaldi.
7: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
9: Gratis.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Israël heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Het zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah onder vuur heeft genomen nadat er projectielen afgevuurd waren op Israël. De Israëlische aanvallen gaan dus door, ook al wordt er nu al dagenlang een akkoord aangekondigd tussen Iran en de Verenigde Staten. Israël is niet betrokken bij die onderhandelingen, maar Iran wil wel dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Het is dus afwachten wat wel en niet in het akkoord zal staan. Morgen begint een top van de G7, de rijkste industrielanden. En de Amerikaanse president Trump wil de situatie ook daar bespreken. Dat vertelt collega Mieke Strings.
1: Er staan verschillende geopolitieke kwesties op de agenda, onder meer de oorlog in Oekraïne, maar uiteraard ook het Midden-Oosten en de oorlog met Iran. President Trump blijft erbij dat er vandaag nog een raamakkoord wordt ondertekend om die oorlog te beëindigen, maar Iran bevestigt die timing nog altijd niet. In ieder geval is de hoop dat daarna de straat van Hormuz opnieuw open zou gaan voor de scheepvaart, maar die straat moet dan wel ontmijnd worden en ook dat wil Trump bespreken op de top.
0: Voor het eerst in 20 jaar tijd nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind 12 jaar is, kan je als ouder tot 4 maanden loopbaanonderbreking nemen. Dan krijg je een uitkering van de RVA. Maar de eerste 4 maanden van dit jaar namen dus minder ouders zo'n verlof op in vergelijking met 2025. Vooral moeders nemen ouderschapsverlof op en bij hen is er nu een daling. Bij vaders is er wel nog een stijging. In Anderlecht in Brussel hebben zo'n 80 inwoners van de Kuregemwijk een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Met afval dat ze deze voormiddag opgeraapt hebben in hun wijk. De bewoners willen zo aandacht vragen voor het afvalprobleem dat gedeeltelijk komt door besparingen van de gemeente. Want die heeft beslist dat de netheidsdiensten niet meer werken in het weekend. Uit exit polls blijkt dat kiezers in Zwitserland tegen het voorstel gestemd hebben om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Daar was een referendum over georganiseerd na een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking van Zwitserland tot hoogstens 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Volgens tegenstanders zou dat nefast zijn voor de Zwitserse economie. Op dit moment telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de EU. Het weer wisselend bewolkt, maar meestal droog vanmiddag en rond 19 graden. Morgen al iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan halen we al 25 graden. Tegen het einde van de week gaan we boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Welke papa je ook bent,

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Karamba!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go yellow! Kissie! Keno, dat wordt lekker zonnekessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
7: Ho, ho, dat is lekker scoren.
6: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
9: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Thank you.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 3 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Bij Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen. Israël bestookte naar eigen zeggen een commandocentrum van Hezbollah. De aanval lokt heel wat ergernis uit in Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of het een akkoord met de VS zal ondertekenen om een einde te maken aan de oorlog. De aanval toont aan dat de VS ofwel zijn beloftes niet wil nakomen of het niet kan, zegt een toponderhandelaar van Iran. Israël is niet betrokken bij de gesprekken en blijft hij dus dwarsbomen met zijn aanvallen op Libanon. De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat er een link is tussen hen en de relschoppers tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst stond van de partij en die zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. Vlaams PvdA-fractieleider Jos Daze distancieert zich van gewelddadige acties. Hij ging erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels in de Zevende Dag.
1: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. En als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van de oppositiepartij op basis van leugens.
2: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dat noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
0: In het Centraal Station van Antwerpen zijn 2 agenten van spoorbeveiligingsdienst Securel gewond geraakt. Een verdachte sloeg de agenten enkele keren met de vuist. Wat de precieze aanleiding was of waarom de verdachte gecontroleerd werd, is niet duidelijk. Toen een patrouille van de Antwerpse politie even later een verdachte wilde arresteren, raakte ook een politieinspecteur gewond. De verdachte is opgepakt en door de politie meegenomen voor verhoor. In Anderlecht in Brussel hebben zo'n 80 inwoners van de Kuregemwijk een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Met afval dat ze deze voormiddag opgeraapt hebben in hun wijk. De bewoners willen zo aandacht vragen voor het afvalprobleem dat gedeeltelijk komt door de besparingen van de gemeente. Want die heeft beslist dat de netheidsdiensten niet meer werken in het weekend. En in Brazilië is een bungee-sprong fataal afgelopen voor een vrouw van 21. Ze sprong van een brug van 40 meter hoog, maar was niet vastgemaakt aan de veiligheidstouwen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de organisatoren het vergeten waren. De politie heeft 6 mensen opgepakt. Zon en wolken vanmiddag en meestal droog. We halen 19 graden. Vanaf morgen geleidelijk aan steeds warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan wel al 25 graden. Tegen vrijdag wordt het meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio BNE.

0: artiesten op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
0: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Het is

0: toe, boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
7: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
7: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Iran zegt dat het geen zin heeft om nog verder te onderhandelen over een einde aan de oorlog, omdat de VS zijn beloftes niet nakomt. Iran is boos omdat Israël opnieuw aanvallen heeft uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor Iran moet een akkoord over vrede ook daar een einde aan maken, maar Israël is niet betrokken bij de gesprekken en blijft Beirut aanvallen. De Iraanse toponderhandelaar suggereert dat de Amerikaanse president Trump de Israëlische premier Netanyahu niet in de hand heeft. In Brussel is een betoging aan de gang tegen wat de organisatie de doorgedreven militarisering in onze maatschappij noemt. Er doen enkele duizenden mensen mee, ook uit het buitenland. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar het leger gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Ludo de Brabander van medeorganisator Vrede VZW.
1: Er gaan heel veel miljarden extra naar het militair apparaat. En tegelijkertijd zegt men dat er geen geld is voor een heleboel andere domeinen waarvan wij zeggen dat die net voor veiligheid zorgen. Ik denk aan de sociale zekerheid, ik denk aan investering in klimaat. En wij willen minstens dat er een deftig debat komt. Op dit ogenblik denk ik dat militaristisch narratief heel erg dominant is. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
0: Ook in Genève in Zwitserland wordt vandaag betoogd. Daar stappen enkele tienduizenden mensen op uit protest tegen de G7-top die morgen start. Op die top, in het nabijgelegen Evian in Frankrijk, bespreken de 7 rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. De politie is massaal aanwezig op de betoging in Genève, want er wordt gevreesd voor rellen. Er is al veel verboden materiaal in beslag genomen, maar voorlopig blijft alles rustig. In Antwerpen zijn 2 mannen uit Genk het slachtoffer geworden van verkeersagressie. Ze verklaarden dat ze klemgereden werden en uit hun auto gesleurd. Een van de slachtoffers belandde op de grond en daarna zou een derde auto opzettelijk over zijn arm gereden zijn. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn niet in levensgevaar. De verdachten worden opgespoord. De Fransman Paul Magnier heeft de Muur Classic in Gerardsbergen gewonnen in het wielrennen. Magnier was de topfavoriet en won de sprint op de muur makkelijk. Onze landgenoten Floris van Tricht en Jenno Berkmoes werden tweede en derde. En in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft het Franse toptalent Paul Sexas opgegeven in de slotetappe. Hij was in de rit van gisteren gevallen. De renners hebben nog zo'n 35 kilometer te gaan in die slotrit. Zon en wolken vanmiddag en meestal droog. We halen 19 graden. Vanaf morgen geleidelijk aan steeds warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen. Maar we halen wel al 25 graden dan. Tegen vrijdag meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio BNE. Radio BNE.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
4: Ik ben blind.
5: Hij zit vast.
4: Ik ben blind.
5: Het

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
6: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: volgende week nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.
2: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immoscoopman.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Taco met kip en
7: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. In Brussel protesteren duizenden mensen tegen de gestegen defensieuitgaven. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Genève in Zwitserland is op dit moment een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève. Amorie de Mulder, ja, er wordt gevreesd voor rellen op die betoging. Hoe is het daar nu?
1: Voorlopig blijft alles nog rustig. De politie is er wel massaal aanwezig en er is al wel heel wat verboden materiaal in beslag genomen. Aanleiding is dus inderdaad die G7-top in Evian in Frankrijk, dichtbij Genève. Daar bespreken de 7 rijkste industrielanden de geopolitieke situatie. Maar die bijeenkomst werkt bij de betogers als een rode lap op een stier. Naar schatting zijn ze met zo'n 25.000. Een heel bond internationaal gezelschap is er aanwezig, maar er wordt gevreesd dat relschoppers die betoging zouden kapen. De chique winkels in Genève die hebben vanmorgen in elk geval al houten panelen voor hun ramen geplaatst.
0: Dankjewel, Amorie. En ook in Brussel is een betoging aan de gang. Daar protesteren zo'n 3000 mensen tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. Geld dat volgens hen beter in welzijn zou worden geïnvesteerd. Een verslag van Gianni Palink.
2: Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, scanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze larig.
3: We zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici dreigen die, creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
4: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%.
2: Meer diplomatie nodig dus. We zien vlaggen van vredesbewegingen, van de Socialistische Vakbond, ook van politieke partijen zoals Groen en PvdA. Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er moet minstens over gedebatteerd worden, zegt Ludo de Brabander van VZW Vrede.
5: Wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat, met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
0: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
6: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. Als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartij op basis van leugens.
7: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dat noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
0: In het Centraal Station van Antwerpen zijn 2 agenten van spoorbeveiligingsdienst Securel gewond geraakt. Een verdachte sloeg de agenten enkele keren met de vuist. Wat de precieze aanleiding was of waarom de man gecontroleerd werd, is niet duidelijk. Toen een patrouille van de Antwerpse politie hem even later wilde arresteren, raakte ook een politieinspecteur gewond. De verdachte is uiteindelijk opgepakt en meegenomen voor verhoor. In de VS wordt vannacht de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. Thomas de Grave in de VS, is het gebruikelijk dat de verjaardag van de president op zo'n manier gevierd wordt?
8: Nee, dit is zeker niet gebruikelijk. Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day. Het is zeker geen toeval dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf Het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
0: Dankjewel, Thomas. En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. In het wielrennen heeft Jasper Philipsen de Copenhagen Sprint in Denemarken gewonnen. Philipsen was in de massasprint nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australier Welsford. Onder andere Merlier, Meus en De Lee konden niet meesprinten door een grote valpartij. En de Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya gewonnen. De zevenvoudige wereldkampioen was in zijn Ferrari sneller dan zijn landgenoten George Russell en Lando Norris. WK-leider Kimi Antonelli viel enkele ronden voor het einde uit met motorpech toen hij op de tweede plek reed. Deze zege is meteen de eerste voor Hamilton bij Ferrari sinds hij in 2025 de overstap maakte. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 33 graden met ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws. In Genève in Zwitserland is een grote betoging aan de gang. Enkele tienduizenden mensen protesteren tegen de G7-top. Er werd gevreesd voor rellen, maar voorlopig blijft alles rustig. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio Bene. Radio Bene.
10: Radio Bene, tophits.

0: actie. Want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf 7.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel.
3: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh,

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koolman. Duizenden mensen hebben in Brussel geprotesteerd tegen de gestegen defensieuitgaven. In Genève is er een grote betoging tegen de G7-top van rijkste industrielanden. En Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht. In Brussel hebben zo'n 3000 mensen betoogd tegen wat ze de toegenomen militarisering van de maatschappij noemen en tegen oorlog. Ze vinden dat er onnodig veel geld naar defensie gaat. De betoging verliep zonder incidenten. Een verslag van Gianni Palink.
1: Wij betalen niet voor hun oorlogen, staat op borden te lezen. Er gaat te veel geld naar militaire uitgaven, scanderen de betogers. Dat er zoveel moet geïnvesteerd worden in defensie wegens buitenlandse dreiging, vinden ze hier lari.
2: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
3: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie. Die er echt voor gaan.
1: Meer diplomatie nodig dus, en dat is geen naïef idee. Ook niet als het gaat over Rusland, zegt Ludo de Brabander van medeorganisator Vrede VZW. Volgens hem is het politieke en maatschappelijke debat te eenzijdig.
4: Op dit ogenblik denk ik dat militaristisch narratief heel erg dominant is en aanwezig is in de media. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat.
1: Een boodschap ook aan defensieminister Theo Franke. Deze betoging is een opstap, klinkt het hier, naar breder protest in heel Europa.
0: De uiterst linkse partij PvdA ontkent dat ze betrokken was bij de rellen tijdens de Franstalige scholierenmanifestaties in Brussel. Tijdens een van die betogingen kwam een leerkracht aan het woord die ooit nog op een kartellijst van de partij stond. Ze zei dat een vreedzame opstand een contradictie is. De Vlaamse fractieleider van PvdA, Jos Daze, neemt afstand van gewelddadige acties. In de zevende dag ging hij erover in discussie met N-VA-parlementslid Koen Daniels.
5: Natuurlijk dat wij al die leerkrachten en leerlingen, die duizenden leerkrachten en leerlingen die opkomen voor hun toekomst, uiteraard dat wij die steunen. Steunen wij daarom die enkelingen die gewelddadige acties hebben gepleegd? Maar natuurlijk niet. En als men zegt dat er linken zijn, dan moet men de bewijzen op tafel leggen. Als men ze niet heeft, dan moet men zwijgen, want dan doet men aan criminalisering van oppositiepartijen op basis van leugens.
6: Er zijn wel degelijk linken, ze is misschien wel geen lid van uw partij, maar u bakt er wel zoete broodjes mee. En die strijd van de straat, wat u dan noemt, u vindt dat fantastisch. Ik begrijp dat niet.
0: Ook in Genève in Zwitserland wordt op dit moment betoogd. Daar protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top die morgen begint in de buurt van Genève in Frankrijk. En tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Bert de Vroei, jij bent in Genève. Het is een grote opkomst daar blijkbaar.
7: Ja, aan de vooravond van die G7-top in Evian, aan het meer van Genève, lopen er hier in Genève zelf in Zwitserland duizenden betogers door de straten. Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen en ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
0: Dankjewel, Bert de Vroei. In de Verenigde Staten wordt vandaag de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis in Washington. En dat is heel ongebruikelijk, vertelt Thomas de Grave in Washington.
8: Ook al wordt dit evenement eigenlijk gekoppeld aan de 250ste verjaardag van Amerika en aan Flag Day, het is zeker geen toeval dat dit evenement plaatsvindt op de 80ste verjaardag van Donald Trump. En het wordt ook een gigantisch evenement. De Claw, het grote podium, steekt al wekenlang uit boven het Witte Huis. Een groot stuk van de binnenstad rond het Witte Huis is nu al afgesloten. Want niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf, Het grote publiek kan de gevechten meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. En daar worden rond de 100.000 fans van de sport verwacht. Ze zijn naar hier gekomen uit het hele land en zij vinden dit een geweldig evenement. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport, zo'n commercieel evenement ook, niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
0: En voor hij zijn verjaardag kan vieren, heeft president Trump nog andere zorgen. Trump is boos op Israël, omdat het Beirut in Libanon opnieuw heeft aangevallen. Net nu Iran en de VS heel dicht bij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Israël moet stoppen met Libanon aan te vallen, zegt Trump. Maar ook de pro-Iraanse militie Hezbollah moet zijn aanvallen op Israël stoppen. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Israël is niet betrokken bij de gesprekken, maar is tegen het akkoord dat nu voorligt. Sport. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de slotetappe in de wielerwedstrijd de Tour Auvergne-Rhône-Alpe gewonnen. Hij reed weg op de slotklim en eindigde solo. Het was voor Del Toro zijn tweede ritwinst op rij. Hij is ook de eindwinnaar. Jasper Philipsen was de beste in de Copenhagen Sprint in Denemarken. Het was een massasprint en Philipsen was nipt sneller dan de Deen Andreessen en de Australier Welsford. En het team van de Nederlandse autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. De Vries reed voor Toyota naar de overwinning samen met een Japanse en een Britse piloot. De beste Belg was Stoffel van Doorne op de 12e plek. Hij vormde in een Peugeot een team met een Brit en een Nieuw-Zeelander. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 23 graden, met dan ook kans op onweer. Vooraan in dit nieuws. 3000 mensen hebben in Brussel betoogd tegen de gestegen militaire uitgaven. Ze vinden dat er meer ingezet moet worden op diplomatie in plaats van op oorlog. De betoging verliep zonder incidenten. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Welke papa je ook bent, een fijne vaderdag van Radio Bene.
10: Radio Bene, The Ratback.
9: Vanessa van Hoven.
11: Goedenavond, Richard Marx maakte dit jaar een swingalbum en daar kun je vanavond uitgebreid mee kennis maken. Er is Sinatra at 6 en eentje net Half Past 6. Zeer welkom.
10: Radio Bene, The Ratback.

Sinatra Twix, de enige echte swinging on a star. Je zult toch maar het geluk hebben dat je zelf ook goed zingt en dat je stem enorm aanleunt bij die van Frank. Dan ben je het eigenlijk aan jezelf en aan al die miljoenen fans wereldwijd verplicht om daar iets mee te doen. Straks een telefoontje met een Sinatra soundalike, zeg maar. Eerst een zalige hoogdag voor alle papa's, vaders, opa's, opies, para's en bompas.

Julie London, geboren als Julie Peck, dochter van Josephine en Jack Peck, een vaudeville double act. Dus altijd van geen vreemde daddy. Een eerste ode voor Vaderdag, beter dan een das of een asbak of een aftershave. Iets heel nieuws nu waar ik bijzonder enthousiast over ben. Jeff Goldblum en de Mildred Snitse Orchestra op dat nieuwe album Night Blooms. Jeff zong al een duet met Melody Gardot, maar op de nieuwe single kruipt hij in de huid, of beter gezegd, het stro van de vogelverschrikker uit The Wizard of Oz. En Cynthia Erivo zingt de rol van Dorothy. Fantastisch.

Als je zoveel talent hebt als Jeff Goldblum en Cynthia Erivo, dat je én goed kunt acteren en ook nog eens goed kunt zingen, en in zijn geval dan ook nog eens piano spelen, dan snap ik dat je zo enthousiast klinkt als een klein kind. If I Only Had a Brain, feest je op dat album Night Blooms. Met een gezond stel hersenen kun je tenminste nadenken, al is de focus bij Aaron wel erg beperkt. Die denkt alleen aan haar. I Think About You Lots. Heel tof liedje, zoals alles van Aaron.

0: that I have left unspoken, I'll write you every day, in case you had forgot that evermore I think about you lots. Oh, baby, I think about you lots.
1: Volgende week, nieuw op Radio Bene.
2: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
1: Radio Bene, Gouden Idolen 500.
2: Wie verdient een ereplaats?
1: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
2: Of misschien Anne-Christie, Céline Dion of Tina Turner?
1: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
2: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
1: Radio Bene Gouden Idolen 500.
2: Vanaf morgen.

0: Tony Bennett en Lady Gaga met een song van Cole Porter, die deze week 135 jaar geleden werd geboren. Je gaat nog muziek van hem horen vanavond. Nu mag ik bellen met Frank Sinatra. Of beter met een artiest die klinkt zoals Sinatra, maar sluit je ogen en het is hem gewoon. Goedenavond, Peter Douglas.
1: Hey, Vanessa, goedenavond, hallo.
0: Het wordt hier alleen maar straffer, want nu blijkt Sinatra nog Nederlands te spreken ook. Peter, we moeten...
1: En hij heeft Tony Bennett en Lady Gaga ook nog, heeft u gehoord, op de Grote Markt in Brussel. Een jaar of 10 geleden en het was fantastisch. Ik ben daar geweest.
0: Dat was inderdaad, dat was waanzinnig goed, echt waar. Maar voor de mensen die het even niet meer weten, 40 jaar geleden won jij de Sound Mix Show met Henny Huisman. Er zijn juryleden van toen die jou de beste soundmixer uit de historie van de show noemen. Wat een compliment.
1: Ja, dat is inmiddels al 40 jaar geleden. En als je 3 keer met je vingers knipt, dan is 40 jaar voorbij. Het was geweldig. Dat heeft onder andere mijn leven totaal één klap veranderd. Maar op het moment dat mijn vader zei, toen ik 7 was, van Willem Duis op de radio zondagmiddag. Hij zei, jongen, hou nu je mond. Want nu ga je de beste zanger van de wereld horen. En dat was toen met Strange in the Night, Frank Sinatra. En die stond toen wereldwijd op nummer 1. En de man had gelijk, mijn vader. Mm-hmm. En dat heeft ook mijn leven totaal veranderd. Op de dag van vandaag, 61 jaar later. Is het nog steeds Sinatra? Was het de klok? Want de klok schelt elke dag.
0: Hè? Ja, maar daar begrijpen wij hier bij de Red Pack alles van, hoor. Heb jij altijd vanzelf een beetje geklonken zoals Frank Sinatra, of ben je zijn stem op een bepaald moment gaan imiteren?
1: Nou ja, toen ik jochie van 7 was, ben ik gaan luisteren en nagedoen. En toen heb ik op een gegeven moment ben ik gaan zingen. En toen hoorde ik dat Beb Ochterop, dat was een zeer bekende Nederlandse stempedagoge, die gaf zangles en ik ben daar eens heen gegaan. En ik heb daar een stukje gezongen voor haar. En die snapte er ook niet. Ze zei, jongen, ga je gang, doe je ding. En ik heb ook nooit pijn in mijn keel gehad, nog tot de dag van vandaag, nooit stemproblemen gehad. En Beb zei, het is een wondertje. En dat is het ook. Ik ben eigenlijk bewust, destijds wel bewust, die man na gaan doen. Mm-hmm. Frank Sinatra. Maar ja, op een gegeven moment, ik zeg altijd bij mijn shows, in mijn voorstellingen, Frank Sinatra is niet te imiteren, maar is alleen te eren. En dat meen ik tot de dag van vandaag. Maar het lange toch blijkt, is een geschenkje. Hè?
0: Een geschenkje en een wonder. Dat zijn heel mooie woorden die hier vallen. Heb je hem zelf nog live gezien?
1: Ja, ik heb een aantal keren live gezien. Toen hij ook in Nederland was, in 1975 heb ik hem gezien met mijn vader in het Concertgebouw. En ik heb hem daarna in Antwerpen gezien. En ik heb hem... Is hij in Antwerpen geweest? Ja, zeker. Mm-hmm. In Antwerpen gezien en ik heb hem in Amsterdam en in Rotterdam gezien. Wow. Dus ik heb hem natuurlijk al 4 keer gezien. Ja.
0: Fantastisch. Ja, we kunnen hem niet meer zien en horen, maar we kunnen jou wel zien en horen. Wij staan zelf met Radio BNE de Red Pack live in concert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen op 8 november. Maar jij komt ook naar Antwerpen en daar wilde ik toch graag de aandacht even op vestigen.
1: Ja. 16 oktober, hè? 16 oktober in de Stad Schouwburg. Ik ben een paar weken geleden ben ik daar geweest. Wat een prachtige zaal, Antwerpen in de Stad Schouwburg. Ja, heerlijk, hè?
0: Echt waar. Stad Schouwburg, Antwerpen, My Way, jubileumtournee. 40 jaar Sinatra met een big band.
1: Ja, met de band waar ik de Tribute Dead Lost Bands mee gedaan heb 2 jaar geleden. Waar ik 4e ben geworden. Dus 4 keer de Ziggo Dome. En het Concertgebouw Amsterdam en een heleboel zalen. En nu eigenlijk de My Way Tour na 40 jaar. Kom ik ook in Antwerpen in de prachtige zaal. Hugo Kraakman die belde mij, Jeppe. Ik heet eigenlijk Jean-Pierre. Ja, dat klinkt natuurlijk helemaal niet als dat je Sinatra gaat zingen. Maar dat is mijn eigen naam. Jean-Pierre. Zullen we Antwerpen doen? Ik zeg, natuurlijk gaan we Antwerpen doen. Dus dat gaat 16 oktober gebeuren.
0: Ik vind het zo top en ik vind jouw enthousiasme zo aanstekelijk. Heb jij een favoriete song? Wat is het liedje waar je dan het meest naar uitkijkt om te mogen zingen?
1: Nou ja, Sinatra heeft 3000 nummers opgenomen. Dus eigenlijk is zo moeilijk. En natuurlijk, Strange in the Night, ik ga mijn verhaal vertellen. My Way, ik ga mijn verhaal vertellen. Ja. Hoe ik Sinatra heb ontmoet. In the Wee Small Hours. Ja, jeetje. Er waren zulke prachtige dingen gemaakt. En Let Me Try Again. En Rocky Aurel, de prachtige zangeres van Big Black and Beautiful destijds. Die assisteert mij ook met een paar fantastische mooie duetten. Okay. How your kids music playing. Okay. Dus ja, nee, het wordt een feestje.
0: Het wordt een feestje. Ik ben er helemaal al in de mood voor. We komen kijken. 16 oktober, Stad Schouwburg, My Way, Jubileum Tournee. Pieter Douglas, super. Dank voor de babbel. En smijt je volledig. Tot de volgende dag.

0: Peter Douglas en Stars on 45 en reageren toch meteen wel mensen in onze app. Ja, het is hem inderdaad. Het is helemaal Frank Sinatra. U kunt hem gaan luisteren. 16 oktober Antwerpen. 40 jaar tribute aan Frank Sinatra.
1: Radio BNE, The Rat Pack.
2: Album van de week.
0: After Hours, dat is het gloednieuwe album van Richard Marx. En die Marx, die zou je hier nog moeten van kennen.
3: Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you.
0: Right here waiting for you, uit 89, herkenbare stem. Te hees om swing en jazz mee te zingen, zou je misschien denken. Maar dat kun je dan ook zeggen van de stem van Rod Stewart bijvoorbeeld. En Rod zingt heel graag swing en jazz. Toevallig doet hij dat de komende weken samen met Richard Marx, want ze zijn samen op tournee en ze zingen ook een duet op After Hours. Dat draaide ik vorige week al. Vanavond heffen we het glas op dat hele album. MUZIEK

Fijn zwingen met Etta Jones of de wereld verkennen met Edwin Rutte. Vaderdagliedje, zeg maar. Misschien ook eens een gezond liedje draaien vanavond voor de studenten. Want die moeten nog een paar dagen doorbijten. Dan is een gezond snackbordje zeer welkom. Sacha Distel, begin maar uit te delen.

Sascha Distel in 1959 met veel Scooby-Dooby-Oo-A en toch vooral ook De Pomme et de Poire. Ik zei het al, Cole Porter werd deze week 135 jaar geleden geboren. Dat is goed voor een aantal liedjes op de playlist van de Rat Pack vanavond. Dit is een zalige en recente versie van Let's Do It door Patty Austin en Gordon Goodwin's Big Fat Band.

0: Montana winner. Ongetwijfeld een van de 500 gouden idolen die je vanaf morgenochtend 9 uur hoort hier op Radio BNE. 3 zomers lang. En over de zomer gesproken.
1: Radio BNE, The Red Pack.
2: Album van de week.
0: Op After Hours, het nieuwe album van Richard Marx, staat een heel mooie versie van Summer Wind. Met trouwens een glansrol voor saxofonist Tom Scott.

Mooi toch? Mooie versie door Richard Marx van Summer Wind. Dadelijk gaat Duitsland spelen tegen Curaçao. Ze gaan alles geven wat ze hebben. Net als Cecil McLaurin-Savant.

0: is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Lien de Koman. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. Ze protesteren tegen de rijke industrielanden die daarbij inkomen. En vooral tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dat vertelt Bert de Vroei in Genève.
1: Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes en die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet om hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen en ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
0: Intussen heeft een meerderheid van de Zwitsers tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. Alle stemmen zijn intussen geteld en bijna 55% stemde tegen in het referendum. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel heeft het dus niet gehaald. Ook in Brussel is betoogd vanmiddag. Zo'n 3000 mensen kwamen op straat tegen de stijgende investeringen in defensie en de besparingen in verschillende sociale sectoren. De investeringen in defensie zijn niet nodig, zeggen de betogers.
2: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
3: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%. En die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
0: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon te stoppen. Israël viel vandaag opnieuw de Libanese hoofdstad Beirut aan, net nu Iran en de VS dichtbij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Ook Iran is boos, het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen omgekomen bij een bootongeval. Een zeilboot kwam in aanvaring met een veerboot. De hulpdiensten zoeken nog naar 1 vermiste opvarende. 4 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot zouden Tsjechen zijn. De veerboot had 125 mensen aan boord. Het ongeval gebeurde in een smalle zeestraat in de Adriatische Zee bij Kroatië. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui. Later op de dag opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 33 graden met dan ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene, The Ratback.
5: Vanessa van Hoven.

Peggy Lee voor Vaderdag in 1953 met een liedje van Cole Porter. Porter die geboren werd op 9 juni 1891, 135 jaar geleden dus. Mochten wij hier op Radio Bene ooit mogen stemmen voor Gouden Componisten, dan staat hij bij mij helemaal bovenaan. Dus gaan we gewoon nog een keer voor Cole Porter, maar dan anno 2026.

0: Eerst Cécile Brocca en daarna Ringo Starr. Die komende week heel zeker in de hoogste regionen van de Radio BNE Gouden Idolen 500 opduikt met The Beatles. En misschien ook wel solo, wie weet. Cole Porter schreef Night and Day en hij schreef ook You'd Be So Nice To Come Home To. Dat Cécile Brocca dit jaar nog opnam voor haar album That Was A Dream. Vandaag en morgen meer dan 25 graden, zoals ze begin van deze week hadden voorspeld. Dat bleek ook een droom te zijn. Maar de zomer komt er wel later op de week. Met hete dagen en warme nachten. Precies zoals dit gouden idool ze graag heeft.
1: Een zomernacht bleek onverwacht.

0: zwoele zomernacht. Een zomernacht.
1: Het wordt nog mooier wanneer Wiltura erover zingt, vind ik. Een zomernacht. En van de nacht naar de dag met de sympathieke Sarah McKenzie.

Just One of Those Things. En dat was nog niet de laatste Cole Porter die je vanavond gehoord hebt in The Rat Pack. Sarah Vaughan zong De Sterren van de Hemel in 1959. En Sarah McKenzie deed hetzelfde in 2017. Geen twee zonder drie. En ook bij de Jacquelines, de Vlaamse Andrew Sisters, zeg maar, zingt een Sarah.

De Jacquelines met een heerlijke swingversie van Don't Cry for Louis. Ik kijk hier met één oog naar Duitsland tegen Curaçao. Ik denk van de kleine ploegje nog garmen gaat met 12-0 om de oren krijgen. Het was 1-0 na 5 minuten. En het is toch wel net gelijk, zeker 1-1. Ik vind dat echt geweldig sympathiek. Straks om 10 uur Nederland-Japan. Het wordt een korte nacht voor mij, want dat wil ik ook absoluut zien. Nu, de topspanning. Die komt natuurlijk morgenavond pas met België-Egypte om 9 uur. Zal ik alvast een chill muziekje draaien om de eerste tekenen van stress, als dat kan, toch wel tegen te gaan?

Michael Franks, Down in Brazil. Brazilië, daar hebben ze natuurlijk ook een goed nationaal elftal. Maar toch ook hele goede koffie.

Ja, yeah, de tante van George Clooney, samen met Cathy Campo, de Coffee Song. In 1964 nam Dean Martin zijn tijdloze versie op van Everybody Loves Somebody. Een soort muziek dat ook jongere generaties blijft aanspreken. En dus kwam er 13 jaar geleden het album Forever Gentleman. Daarop zongen voornamelijk Franse artiesten de mooiste melodieën uit The Great American Songbook. Met zoveel succes dat het jaar daarop al een vervolg uitkwam, Forever Gentleman 2. En daar kreeg Everybody Loves Somebody een hele goede cover door Danny Briand, Sophia Essaidi en Bruce Johnson.

0: Ik wil graag wat Frans horen, maar ik wilde mij niet verbranden aan Patrick Bruel. Dus het mocht Julien Clerc nog eens zijn met zijn versie van Just the Way You Look Tonight. Quoi a-t-il l'air ce soir? Goeie vertaling, mooie interpretatie. Maar er zijn ook wondermooie teksten geschreven in het Nederlands. Dit is daar bijvoorbeeld al een perfect voorbeeld van.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: die Scholte een beetje. En zelf ben ik meer dan een beetje enthousiast over de gloednieuwe swingplaat van Richard Marx. Dus daaruit draai ik nu een derde liedje.
1: Radio Bene, The Rat Pack.
2: Album van de week.
0: After Hours, zo heet dat album. En daarop staan 7 jazz standards en 6 originele songs. Dit is er weer eentje van Richard himself. All I Ever Needed.

Richard Marx op zijn 14e studioalbum After Hours. En pas nu ontpopt hij zich tot een ware swingcat. Goed gedaan en topsong ook All I Ever Needed. Een liedje van Dolly Parton nu. Eentje dat veel mensen zal aanspreken. Want er wordt in dit land nu eenmaal het hardst gewerkt tussen 9 en 5.

0: nieuw op Radio Bene.
1: De ultieme lijst met de allergrootste muzikale helden.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Wie verdient een ereplaats?
0: Adamo, Rob de Nijs of Elton John?
1: Of misschien Anne-Christine, Céline Dion of Tina Turner?
0: Of eerder ABBA, The Beatles of Soul Sister?
1: We zetten al jouw favoriete artiesten op een voetstuk.
0: Radio Bene Gouden Idolen 500.
1: Vanaf morgen een hele week op Radio Bene.

Sting, een gouden idool na de Pupini Sisters 9 to 5. Vanaf morgen hoor je de Radio BNE Gouden Idolen 500 tussen 9 en 4. Ik ga ervan uit dat Sting daar ook bij is. Al dan niet met The Police. Zoveel goede stemmen, die zitten in ons hart. En onder

0: Sing to me. And I love you.
1: Zo tof is een concert van Radio BNN The Red Pack live. En we gaan dat op zondag 8 november nog 2 keer doen. Voor het laatst en ook voor het beste. Het was Udo met de VRT Big Band. I've got you under my skin. Morgen om 9 uur aftellen naar de Gouden Idolen. Dit is Pink Martini.

0: is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen, niet ver van daar, in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. De actievoerders protesteren tegen de rijke industrielanden en tegen de Amerikaanse president Trump. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat er stevig wordt betoogd wanneer die groep wereldleiders samenkomt. En dat was nu niet anders, vertelt Bert de Vroei vanuit Genève.
1: Nee, er was hier een betoging, een vrij grote betoging. 20.000, 25.000 mensen misschien. Vrij radicaal linkse betogers. En het is inderdaad tot relletjes gekomen. Er zijn ruiten ingeslagen van banken, van consultancybedrijven, zagen we. De politie heeft al ingegrepen. Die betoging is hier gepasseerd aan het Paleis van de Verenigde Naties ook. Maar daar straks stonden hier nog veel waterkanonnen. Die zijn allemaal vertrokken achter de betoging aan. Ik vrees dat het nog niet helemaal is afgelopen. Het is inderdaad een traditie van mensen die zich kanten tegen wat zij noemen de onterechte macht van die wereldleiders, van die rijke industrielanden. Ook heel sterk voor Palestina, zagen we. Maar vooral tegen Donald Trump.
0: In de Nederlandse provincie Zeeland is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd aan de weg waar enkele dagen geleden een dodelijk ongeval gebeurde. Veel mensen bezoeken de locatie om bloemen neer te leggen en stil te staan bij de slachtoffers. Daardoor is het drukker dan normaal langs de weg. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een fietsende groep leerlingen die op schoolkamp was. Drie van hen kwamen om en ook de directrice van de school die mee was overleefde het ongeval niet. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, zit voorlopig in de cel. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. De twee helikopters botsten boven een woonwijk en kwamen neer op de parking van een autohandel. Daar ontstond een grote brand. 20 auto's brandden helemaal uit. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren allemaal inzittenden van de helikopters. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal neemt Duitsland, een van de toppers, het op dit moment op tegen Curaçao, het kleinste land, toch qua inwonersaantal, dat zich ooit wist te plaatsen voor de wereldbeker. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd voor ons. Is het verschil op het veld ook zo groot?
2: Duitsland is zeker wel een maatje te sterk voor Curaçao. Zeker als het probeert door te duwen, tempo te maken. Dat deden ze ook in het begin met een vroege heerlijke goal van een match. Dat die nog enkele pogingen voor Duitsland, maar geheel uit de lucht viel er plots een gelijkmaker van Curaçao. Een mooi schot, zeker wel van Comenencia, zorgde voor 1-1. Daar moest Duitsland even van herstellen. Maar met een kopbal van Schlotterbeck na een hoekschop en een penalty van Havertz leidt Duitsland toch bij de rust met 3-1. En we vermoeden dat de score in die tweede helft nog wel eens verder uitgediept zou kunnen worden.
0: Dankjewel, Glenn. Rode Duivel Jeremy Doku zal het basecamp van de Belgische ploeg waarschijnlijk even verlaten tijdens dit WK. De snelle flankaanvaller van Manchester City wordt namelijk voor de eerste keer vader eind deze maand of begin volgende maand. De Rode Duivel wil daar uiteraard graag bij zijn en zal, als het zover is, meteen naar Europa reizen. De Belgische Voetbalbond doet er in ieder geval alles aan zodat hij erbij kan zijn, zegt Doku.
3: Hangt gewoon af van waar, wanneer, hoe. Maar zoals ik zei, de bond denkt er ook heel veel aan. Ze laten me niet in de steek. Ze leven wel met me mee, snap je? Ze weten dat het mijn eerste kindje is. Dus ze gaan er ook wel hun best voor doen. Omdat ik toch wel dat kan meemaken.
0: En de Belgische volleybalmannen hebben in de Nations League tegen Iran een 3-2 overwinning geboekt na een spannende match. In het Braziliaanse Brasilia haalden de Red Dragons het na 5 sets. Het Belgische volleyteam komt daarmee op een mooie 10e plaats in de voorlopige tussenstand. Vannacht is het licht bewolkt en minstens 7 graden. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en wisselende bewolking. Blijft meestal droog. Dinsdag nog kans op een bui. Daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: VRT Radio BNE Live.

0: uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten, dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Paracak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. 12 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Missouri. Het gaat om 11 skydivers en een piloot. Kort nadat hun vliegtuigje was opgestegen, maakte het een bocht naar links en stortte neer. Het eenmotorige toestel crashte in een veld op zo'n 300 meter van de startbaan. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In mei is er ruim 61% minder regenwoud verloren gegaan in het Amazonegebied tegenover mei vorig jaar. Dat meldt onder meer het Braziliaanse ministerie van Milieu. Volgens de milieuminister gaat het om de grootste daling ooit in mei en een fundamentele mijlpaal. Er gingen wel nog altijd 370 vierkante kilometer te regenwoud verloren. Ook de jaarcijfers die eind juli worden afgesloten zien er voorlopig positief uit. President Lula wil tegen 2030 de ontbossing van het Amazonewoud volledig stoppen. Een meerderheid van de Zwitsers heeft tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. In een referendum daarover stemde bijna 55% tegen. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperkt houden tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel haalt het dus niet. Zwitserland telt nu zo'n 9,1 miljoen inwoners. Op het WK voetbal neemt Duitsland het vanavond op tegen Curaçao. Op papier een wedstrijd tussen David tegen Goliath. Glenn Martens, heeft Duitsland zich laten verrassen door Curaçao?
1: Nee, zeker niet. Het is een overtuigende zege geworden. 7-1. Het begon al uitstekend. Na 6 minuten een doelpunt van een Metja. Heerlijk schot. Dan was er even opschudding toen de gelijkmaker van Comenesia helemaal uit het niets viel. Even een moeilijkere fase van Duitsland. Maar nog voor de pauze kon ze die scheve situatie rechtzetten. Met eerst een kopbaldoelpunt van Schlotterbeck. En nadien ook nog een penalty omgezet door Havertz. Havertz die ook in de tweede helft een stiftertje kon maken. En daar ook zijn bijdrage kon leveren in een tweede helft. Die Duitsland domineerde al vrij vroeg met een 4-1 van Musiala. En tussendoor kon ook nog Brown, Undaf en dus ook Havertz een keer scoren. En zo dus 7-1 overtuigende zege voor Duitsland. En een ruime nederlaag voor het kleinste land ooit op een wereldkampioenschap voetbal. Curaçao dat toch zich sterk heeft verweerd, maar gewoon de wet van de sterkste heeft moeten ondergaan.
0: Dankjewel Glenn. En op dit moment begint ook de wedstrijd tussen Nederland en Japan. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt en dat op een aparte manier. In Zwitserland won hij de grote prijs van Gippingen. Slok reed met een kleine voorsprong richting finish en stak zijn handen al in de lucht. Daarbij verloor hij de controle over zijn fiets en viel. Zo schoof de Belg over de eindmeet, nog net voor de Rus Alexander Vlasov, die tweede werd. De fotofinish bracht daarover de nodige duidelijkheid en zo is voor Liam Slok een eerste en onvergetelijke profzege binnen. Het blijft droog vanavond en vannacht bij een licht bewolkte hemel en minimaal 8 graden op de thermometer. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en ook dan meestal droog. Dinsdag is er kans op een bui, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van zeven rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert de Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
1: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging, maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
0: In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten. Dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land al opgetreden, in de AB. En in september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Oliver Tree zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Koning Filip heeft kort even gevideobeld met enkele van onze rode duivels in de Verenigde Staten. Het Koningshuis deelde daarvan een filmpje op Instagram. De koning sprak met bondscoach Rudy Garcia, aanvoerder Yuri Tielemans en spits Romelu Lukaku. De koning vroeg onder meer hoe de sfeer was onder de spelers. Lukaku had het over de beste sfeer in zijn 16 jaar bij de nationale ploeg. Volgens de koning is er dan veel mogelijk.
1: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan. Kunnen jullie winnen. Hè? Maar het hele land staat achter u. Tout cœur avec vous, toute la Belgique est avec vous. On vous souhaite vraiment le meilleur. On suivra tout.
0: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste match tegen Egypte. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

maar het leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school, je boekentasken onder je arm en je zet content en fier. En je denkt nu gaat het leven beginnen, de vogeltjes zeggen, de bloemetjes.

Bart Weger zeg, hoe lang duurt dat? 1 jaar, 1 jaar op een gans mensenleven, daar kun je toch niet blijven bij stilstaan. Dat is zo voorbij. En je bent op weg naar huis, uw gerief op je schouder, cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze, Jean-Pierre, zei toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij, Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan uw toer, ga werken, naar het fabriek. En het fabriek,

Dan komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei, gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, heb jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt? Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt de directeur. Zie je, van mij moet jij hier blijven. Maar uw eigen jongere collega's, zeggen ze, meneer.

En gedenk Jean-Pierre, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme, vergeet het maar. Want voordat je het weet, waar zit de pijzen? Bij de opwekens. En waar zit een de opwekens?

En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boom, boom, boom. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen

0: is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie, die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert de Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
1: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging. Maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
0: Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land opgetreden, in de AB. In september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On. Like

0: Oliver Tree was bezig met een Braziliaanse tournee en zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven Rio de Janeiro. Alle zes inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Op het WK voetbal speelt Nederland op dit moment zijn openingswedstrijd tegen Japan. Bert Sterks, jij volgt het voor ons. Hoe staat het daar?
1: Het is 0-0 tussen Nederland en Japan. Ze gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. De eerste was licht in het voordeel van de Nederlanders die het vaakste bal hadden. En zeker in het begin van de wedstrijd het gevaarlijkst waren. Met onder meer een schot van Malen dat de Japanse doelman moest redden. Maar helemaal in het slot van die eerste helft was er dan toch plots twee keer dreiging van Japan. Met Nakamura en Ueda die het doen allebei maar net op een paar centimeter na miste. Nederland dus met het balbezit. Japan wat meer op de counter. Maar afscheiding in de stand is er allerminst 0-0. Halfweg tussen Nederland en Japan.
0: Dankjewel Bert. Eerder op de avond versloeg Duitsland verpletterend Curaçao met 7-1. We krijgen een droge nacht met een lichtbewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie. Die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Duizenden mensen hebben in Nederland een stille tocht gewandeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeval in Zeeland. Donderdag reed daar een automobilist van 19 jaar in op een groep schoolkinderen en hun begeleiders die met de fiets onderweg waren. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. De aanwezigen willen nu onder meer hun steun betuigen aan de nabestaanden.
1: Waarom kom je naar hier? Ja, dat is het minste wat je kan doen, hè, om steun te betuigen. Zelf vader van drie kleine kinderen. En, ja.
2: Ik schrok daar wel van, want mijn zoontje is 5, die gaat ook naar school. En het is wel dat ik denk van, het komt wel heel dichtbij.
3: En wij waren op dat moment ook op schoolkamp. En wij deden dezelfde speurtocht. Zij waren al klaar en wij moesten nog beginnen. En een half uur daarvoor, voor het ongeluk gebeurde, heb ik de groep nog gezien.
0: De stille tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. Daar zijn 2 minuten stilte gehouden. De automobilist zit voorlopig in de cel. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun eerste groepswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
4: De eerste helft had niet al te veel te bieden. Nederland had veel balbezit, maar de kansen bleven achterwege. Plots barstte het wel allemaal los in de tweede helft. Met een kopbal van Van Dijk kwam Nederland op voorsprong via de binnenkant van de paal. De gestalte maakte het verschil, maar meteen daarna kon Nakamura voor Japan gelijk maken. Het stopte maar niet. Somerville, de jonge Somerville, maakte de 2-1. Opnieuw een doelpunt via de paal, prachtig afgewerkt. Maar Japan liet het hoofd niet hangen. Kwam bijna op een 3-1 achterstand, want Gakpo miste nog een goede kans. Maar helemaal op het einde ging de 2-2 toch nog binnen. Een kopbal van Ogawa die via Kamada in doel verdween. Iedereen niet helemaal tevreden, maar ook niet ontevreden met de puntendeling. Vooral na een erg goede wedstrijd tussen Nederland en Japan.
0: Bedankt Bert. Morgen is het dan eindelijk de beurt aan België op het WK. De Rode Duivels nemen het om 9:00 s'avonds op tegen Egypte. De Duivels zijn op papier de favoriet in deze groep, maar Egypte is wel meteen de moeilijkste tegenstander uit de groep. Aanvoerder Jurie Tielemans wil de match zeker niet te licht opvatten.
5: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En zoals ik zei, we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is dan het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
0: Het weer, eerst nog een heldere hemel. In de loop van de nacht komen er wat meer wolken. Het blijft minstens 7 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag bij temperaturen tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op wat lichte regen. Daarna wordt het voelbaar warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ike. Ikeske hele van der Linde. Maar allemaal zijn de taart als Brutoeg of als Loekerke. Zijn dode maskers. Allemaal worden ze stoppel zot van mij, allemaal. Alleen de vrouw van de Jean-Peter, die stak haar kot in brand omdat ik maar langs zou willen komen. En de madame van de dokter, dat was een afscheur. Als die begon te braden in de maat van de pastoer, wat dat die allemaal wel.
1: Op een keer kwam een mens van een Hollandse grens.

toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stal zo stond, hoorde ik ineens, ah wel, wie dan me doorremmen. En daar stond de Jean-Pieter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Pieter die zei, miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug zie, stiek ze van hier ons kot in brand. En de dokter zei, en had hij van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei, mijn maat heeft het precies al geroken. En zie er komt zelf, zie die spies allemaal bij, hè. Paula en Rosa en Emily.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het de hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontspanningsruimte. Dat zegt Paulien Blondeel van de dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met 1 persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later ook zijn matras in brand. 2 personeelsleden raakten bevangen door de rook, maar ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Er is wel veel materiële schade. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu zou het toch echt zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Het is eigenlijk nog geen afgewerkt vredesakkoord, wel een soort intentieverklaring om aan een echt en definitief vredesakkoord te werken. Trump reageerde al op zijn sociale media platform Truth Social. Laat de olie vloeien, schreef hij. En volgens Trump zou de straat van Hormuz vanaf vrijdag ook weer tolvrij opengaan. Iran bevestigt ook dat er zo'n akkoord is en dat dat akkoord een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun openingswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Een verslag krijg je van Bert Sterks.
2: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgden nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
0: Om 4 uur vannacht wordt ook de tweede wedstrijd in groep F gespeeld. Die gaat tussen Zweden en Tunesië. En over enkele seconden is er ook nog de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. Die gaat zometeen van start. De nacht begint helder, later komen er meer wolken. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag zelfs temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Spoorza.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Annulering door herexamen.

0: Dag Jello!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd al zeker een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk geraakt. Daar brak brand uit. Volgens het Franse persbureau AFP vielen er al zeker 5 doden. En volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een echt akkoord is tussen de VS en Iran, maar nu zou het toch zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun openingswedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan ook 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was achteraf dan ook teleurgesteld.
1: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Bij de rust is het nog 0-0. Al hadden beide ploegen wel goede kansen en werd er ook met veel intensiteit gespeeld.